zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist, stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet.

pakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen. Eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met

optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, kabinet Jetten, over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan op.
0: Overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Yeah. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal. Ja!

Je gaat ervan genieten. Samenstelling en presentatie, Sjaak Sprevenberg. En we geven je weer even de sfeer van de jaren 60 met de volgende plaat van Cliff Richard en de Shadows. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Goedemorgen.
1: Je weekend kan niet meer stuk. De muziekbank. Radio. Number 9.

0: De Nationale Zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Mijn dames en heren.
3: 1964.

0: We hadden Ronnie uit Duitsland, 1930 geboren. En dat nummer kwam in 1964, 1 als hoogste en 26 weken in de Duitse lijst met O Darling Caroline. En daarvoor hadden we Boudewijn de Groot en dat was een nummer 1966. Welterusten, meneer de president. En daar weer voor een nummer van Cliff Richard en de Shadows, 1964, On the Beach. Onderweg Johnny Lyon en de Jumping Jewels, Lost Sounds, maar eerst Peter en Gordon.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Dit is de Muziekbank. 3 years ago, number 1.

0: Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.
1: Heb jij nou verstaan van al die knupjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.
3: 1965.

0: van een nummer van Johnny Lyon en de Jumpin' Jewels uit Den Haag 1963. Let's Make a Habit of This. Daarvoor Lost Sounds, een studiogroep uit Roosendaal, 2026 met Una La Crema Sorviso en Peter van Gordon. En dat was een nummer 1964, 1 als hoogste en 14 weken in de Engelse lijst met A World Without Love. Straks Marij en Petra, Shaking Arrows, maar eerst Sandra.
1: Sjaak Spreeuwenberg.

0: We hadden een nummer van Marij Jansen en Petra Hoeben uit Blerik. En dat was de nummer Zo is het leven, wat kan het geven? En daarvoor de Shaking Arrows uit Waalwijk 1979 met La Playa. En de Sandra Groep uit Duitsland 1985, Maria Magdalena. Verder met Cliff Richard.
1: Dit is de Muziekbank.

0: Wat een nummer van Maria en Marga, José en Patty. En dat was de groep Love, My Number One. En Cliff Richard in the Shadows, 1963, The Bachelor Boy. Verder met de Sunstreams.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.

0: We hadden een nummer van Brian Poole en de Tremolos, 1963. Do You Love Me? Voor de Shadows met Shindig, 1964. En de Sunstreams uit Goosbeek, 1979. Hoor het ruisen der golven. Verder met Billy G. Kramer en de Dakotas.
1: U luistert naar de Muziekbank met Jack Spreidenberg.

We hadden het laatste nummertje van de Sparks uit Horst, de Lonely Bull, 1998. En uit 1962 Shadows met Wonderful Land en Billy G. Kramer en Dakota's. 1963 in Engeland, 1 als hoogste en 14 weken daar aan de lijst met Bad to Me.

0: Hallo beste luisteraars, het uur Muziekbank op een zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien en ik hoop dat de keuze ook wel jouw smaak was. Voor meer 60s en 70s stem de volgende week weer af op een zaterdagmorgen om 8 uur voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Of voor meer secties volg je programmering op Radio PNM. Laat Radio Mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Voor uitzendingen mis, Facebook, Sjaak Spreeuwenberg en omroeppnm.nl. Juist uitzenddag en juist uitzenduur. En zometeen meer muziek in Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Graag tot de volgende keer. Zaterdagmorgen, 8 uur Muziekbank en zondagmorgen van 9 tot 10 het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Meesters.
1: Dit is Tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
2: Een hele goede morgen op deze Nationale Burendag. Wist je dat? Ja, misschien dat je nog iets wilt organiseren. Moet je wel rap zijn om de buurt te verenigen. Hoor dan ook, goedemorgen. En dankjewel collega Sjaak Spreenberg voor het eerste uur op die PNM Morgen. En Blue Mink mag bij ons van start. Twee grote hits hadden ze. Wij kiezen voor Good Morning Freedom.

Ik moet er misschien eventjes iets over vertellen, want ze heten Hammer Vibes. En dat is niet zomaar een band, dat is een project. Zo lezen wij in het begrijpend schreven. Van twee personen, Diane en Mitch Hammer. Vandaar Hammer Vibes, begrijp je? Ze hadden van alles gedaan en toen begonnen ze muziek te maken. Ja, het zou je maar gebeuren. Ze kozen voor de country music.

Muziek. En dan moet er nog iemand gaan zingen. En dat was in dit geval Sam T. En meestal elektrische country, af en toe akoestisch. Het past allemaal. En That Guy, dat was de titel van de plaat die we vanmorgen gekozen hebben. Zeg, hoe is het met jou? Op de laatste zaterdag van september alweer. Het gaat toch snel dit jaar, hè? Heel droog voorjaar, warm droge zomer. En dan vraag je je af van hoe gaat het eindigen? En de politie doet al invallen naar vuurwerk. Die tijd van het jaar is het blijkbaar ook al. Hoor dan ook muziekmeesters bij je via Omroep PNM. En dat doen we tot 10 uur. Met onder andere In Excess en Teddy Swims.

Hij blijft het heel lang volhouden, deze Mr. Know-it-all. Vandaag is het Nationale Burendag. We hadden het er al eventjes over tijdens het begin van de uitzending. Het is de vierde zaterdag van september. En dan is het de bedoeling dat je elkaar in de straat weer eventjes opzoekt, zodat er niemand vereenzaamt. Dat is de achterliggende gedachte. En meestal wordt er ook gelijk een bijbehorende activiteit verzonnen. Met de buurt en voor de buurt, ja. Sommige mensen drinken koffie met elkaar, eten een broodje. Je kunt ook de schuurpapier en verfkwast meenemen. Hè? Om er iets te noemen. De grasmaaier, de hekkenschaar. En nou is er ook nog zo'n Nederlandse koffieproducent die de boel hier en daar sponsort. Ja, ik zal even geen namen noemen, maar dat maakt het allemaal hartstikke gezellig. Alles onder het motto, beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is zo'n gezegde dat er in Nederland helemaal ingeslepen is. Hè? Ja. Dat we even omkijken naar elkaar, dat er niemand vereenzaamt, et cetera, et cetera. Vandaar deze Nationale Burendag. Oeh, wat is dit, jongens? Dit zijn de Simple Minds, zoals je ze niet vaak hoort. Bekende liedjes, maar dan akoestisch. Sanctify Yourself.

Dat hoor je toch nooit eigenlijk, hè? Mondharmonica bij de Simple Minds. Maar wel bij deze akoestische uitvoering. Vele bandjes deden een keertje wat unplugged. Dus de Simple Minds ging dat ook maar eens doen. Met medewerking van onder andere Katie Tunstall. Die zingt mee op het liedje Promise You a Miracle. En bij deze hoorde je Sarah Brown. Mooi is dat, die stemmen. En de harmonica, de mondharmonica, die kwam van Gordy Goody. Je mag het vergeten, maar de muziek sowieso niet, hè? Dat is weer eens eventjes wat anders. En bij Muziekmeesters op de zaterdagmorgen willen we daar heel graag af en toe iets van draaien. Om je te verrassen.

Altijd lekker rocken met die jongens van Status Quo. We kozen vanmorgen voor Hold You Back. En dan een bericht van de website www.omroeppnm.nl. We hebben wat leuks voor je. Vanmorgen dan is er een herfstwandeling in de Grashoek. Start en finish bij gemeenschapshuis Ankerplaats. En je kunt al om 8 uur 's morgens eruit. Ja. Trek die fijne wandelschoenen aan, want we hebben 4 afstanden voor je in de aanbieding. 5 kilometer, 10, 15 en 20. De routes die voeren natuurlijk langs de rustige landwegen. Hier en daar akkers. En we hebben bossen in de omgeving, de veldpaden moet je aan denken. En uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen rond een uurtje of 3 weer terug is. Kan ik even gaan zitten, hapje en een drankje erbij. Even buurten met elkaar. Kopsoep, tosti, broodje frikandel. Hey, waarom zou je niet meedoen? Wel wordt er gevraagd om eventjes op te geven. Dat natuurlijk in verband met dat we de koppen kunnen tellen en er genoeg voorraad ingeslagen wordt. Dat kan dan bij info@ankerplaatsgrashoek.nl. Of zoek dit en al het overige nieuws gewoon nog even op de website www.omroeppnm.nl. Heb ik voor jou een fantastische uitvoering van Stars Simply Red. Kwam vorig jaar uit in deze uitvoering.

0: dezelfde hit. En daarmee is hij de meest populaire Belgische artiest in de Nederlandse hitlijsten. We hebben het over Last Frequencies en Live It All.
1: Wat zijn de beste 500 albums ooit gemaakt?
0: Zeg het maar.
1: Muzikanten, producers en journalisten brachten hun stem uit. En wij gaan de lijst voor je draaien.
0: Nummer...
1: Vandaag nummer...
0: 191. Die is voor Deep Purple. En dan vraag jij je af welk album nou Machine Head... We hadden ze eerder in de lijst, maar deze die deed het verdraaid goed. Hun zesde album. En er hoort een verhaaltje bij. Ze waren een paar jaar op tournee. Wees de populariteit van Deep Purple in Rock en Fireball. Tussendoor liedjes schrijven, hier en daar wat opnemen. En dan is zo'n studio, Montreux, aan het meer van Genève. En deze tijd van het jaar, we herkennen het, word je 's morgens wakker... Opstaan op een gegeven moment naar het werk en je ziet nog de mist op het land. Of boven het kanaal. Dat hadden zij ook. Daar aan het meer van Genève schreven een liedje erover. Smoke on the Water. En toch verscheen er eerst een ander lied. Never Before op single. Lazy, Highway Star. En de Smoke on the Water was pas de vierde hitsingle. Maar wel meteen de grootste. Album verscheen... December 1971, anderhalf jaar later, de vierde werd Smoke on the Water. We gaan hem gewoon even draaien hier.

Op nummer 57 in de lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Ja, een hoogtepunt in de carrière van Stevie Wonder. En in de popmuziek een juweel. Songs in the Key of Life. 6 weken geleden draaide de eerste single. En er kwamen maar liefst 4 hitjes vanaf. Sir Duke, I Wish, S en deze Isn't She Lovely. Zou je de originele LP nog ooit tegenkomen? Dubbel album natuurlijk, hè? Ik denk er geen 2 keer over na. Schaf het ding aan. Want het is nu al goud waard. En over 100 jaar kopen je kleinkinderen daar nog een riante villa van. Ja, zo belangrijk was het ding. Stevie Wonder. En de 4 Deep Purple Smoke on the Water uit Machine Head is een juweel in de popmuziek. En dankzij deze lijst draaien we dat weer. Komen we er even op terug, die hoogtepunten. Smoke on the Water, de bekendste plaat van dat album. Over 6 weken natuurlijk een tweede lied.

Niall Horan. En On The Loose is die jongen ook goed bezig, hè? Zeg, vandaag speciale dag. Er zijn een aantal AZC's open. Zou je even kunnen gaan kijken, maar misschien wil je juist wegblijven. Dat kan ook. Maar ik hou je er wel eventjes van op de hoogte. Zometeen veel plezier met de collega's van Weekend met PNM. Fijn weekend, hè? Hoi, hoi.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Shabuzi en Abba Song was dit. En een hele goede ochtend en welkom bij Weekend met PNM.
1: Weekend met PNM.
0: Ja, daar zijn we weer op deze zaterdag 26 september. Het is 6 over 10 en mijn naam is Jip Huis en ik ga je de komende 2 uur door dit programma leiden. Nou, wat doen we? Terugblik op de week natuurlijk. We vertellen je het laatste nieuws. En we draaien daarbij heel veel goede muziek. En dat hoor je net al natuurlijk met die knijter van een hit van Shabuzi. En daar komt nog heel veel meer aan, dus lekker blijven luisteren. Wat staat er vandaag dan allemaal op het programma, zou je dan denken? Nou, Paus Leo, die houdt een openluchtmis op de Place de la Concorde. Het zal wel weer in het Frans zijn. In Parijs in ieder geval. 600.000 mensen worden hierbij verwacht. Het terrein spreidt zich uit over de Champs-Élysées. En dan gaat het naar de Arc de Triomphe en de Avenue de la Grande Armée. En ja, daar houdt hij dus een openluchtmis waar dus 600.000 mensen worden verwacht. Daarnaast is er ook nog heel veel sport. Demi Vollering die start als kopvrouw van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd bij de vrouwen op het WK wielrennen. In Montreal in Canada dan. 180 kilometer wordt daar gefietst. Om 3 uur is dat ook allemaal live te zien op de televisie. En daarnaast ook nog Formule 1. Max Verstappen die komt in actie bij de grote prijs van Azerbeidzjan. Race start om 1 uur vandaag. Dat is wel een gekke dag, want normaal gesproken zijn natuurlijk de race altijd op zondag. Maar dat is allemaal vanwege de nationale herdenking die plaatsvindt op zondag. Dus daarom staat die race vandaag dus gepland. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli die start trouwens vanaf de 16e plek pas. En ook Verstappen die moet zich naar voren vechten. Plek 8, dat circuit daar in Azerbeidzjan, dat kennen we natuurlijk wel heel erg goed. Die mega klapper ooit nog een keer tussen Ricciardo en Verstappen toen ze nog teamgenoten waren. Verstappen is daar ooit een keer op hele hoge snelheid, heeft hij daar een keer een klapband gekregen op het rechte stuk net voor de pitstraat eigenlijk. Dus Verstappen die heeft daar ook al heel veel momenten beleefd dat het niet zo goed ging. En gisteren tijdens de kwalificatie die dan ook weer om een gekke dag is, want dat was dan weer op vrijdag, kwam die tot de achtste plaats in verband met allerlei problemen aan zijn auto, waaronder de verbrandingsmotor, waardoor het elektrische systeem het weer niet goed deed. Nou ja, alles, van alles aan de hand. Die dingen worden allemaal gewisseld. De kapotte onderdelen noemen ze het zelfs, dus dat was echt helemaal mis, want anders noemen ze ze niet kapot. En daardoor start hij dus als achtste. En dan is de vraag hoe ver hij dan weer naar voren gaat rijden. Dus daar ben ik weer benieuwd naar. Om 1 uur dan vanmiddag die race. Ongebruikelijk op zaterdag. En dan nog ander nieuws, want er was een dodelijk incident op de A76. Je hoorde net al ook al bij het nieuws van de NOS. Dat gebeurde vannacht. Een persoon is daarbij op het leven gekomen. En het slachtoffer dat werd door meerdere voertuigen geraakt. En de toedracht aan het ongeval is nog onduidelijk. Forense opsporing verkeer die doet daar onderzoek naar wat er gebeurd is. En het onderzoek dat duurt nog wel enkele uren, wordt verwacht. En daarmee blijft die weg daar ook tijdelijk afgesloten. En de andere kant van de A76 is dan ook weer dicht, want daar zijn ze bezig met werkzaamheden. Betekent dat op dit moment iets voor het verkeer, was dan nog eventjes de vraag.

Dan gaan we even kijken of we daar iets over kunnen vinden. Of daar iets... Nee, eigenlijk betekent dat op die weg in ieder geval vrij weinig voor het verkeer. Dus op zich is daar al goed rekening mee gehouden. Straks erover meer, maar wij gaan eerst naar Nick Kershaw. En dit is The Riddle hier bij Omroep PNM. Ja, show weekend bij PNM. Op deze zaterdag, de laatste zaterdag van september alweer. Het gaat er toch hard. Wel met nog prachtig weer buiten trouwens, hè. Volgende week wordt het zelfs nog 28 graden, dus wat dat betreft zit het toch wel goed. En ik zou zeggen, een hele fijne ochtend en luister lekker mee hier bij Omroep PNM.

0: Dreaming with a Broken Heart. John Mayer was dit. Oh, en daarmee komen we dan bij het nieuws van de week. We blikken daarbij terug op de week. En dat doen we onder andere met het High Five project in Reuver. En wat dat High Five project is, ja, dat hoor je van Jorie Buijs.
1: Met een feestelijke aftrap is maandag het High Five project weer van start gegaan in de gemeente Bezel. Leerlingen van basisscholen worden spelenderwijs aangemoedigd om actief naar school te gaan. Bijvoorbeeld door te wandelen.
2: Of door te fietsen. Of door te rennen.
3: Nou, wij zijn een gezonde school. Daar is vorige week de gemeente voor bij ons geweest. En heeft daarvoor ook een predicaat uitgereikt. Ja, en bewegen en gezond gedrag vinden we heel belangrijk. En veel kinderen komen al lopend op het fiets naar school. Maar middels dit gamification project, wat we samen met de gemeente op het starten zijn, proberen we dat nog verder te stimuleren.
4: Ja, dat is natuurlijk super mooi dat we zo'n project in de gemeente mogen doen. En mooi dat er een enthousiaste school zich meldt daarvoor. En ja, het is natuurlijk ook voor de kinderen superleuk om te bewegen met de fiets of te voet naar school te komen. Dus we zijn er heel blij mee.
1: Door onderweg met een medaillon een high-five paal aan te tikken, sparen de leerlingen digitale munten die kunnen worden ingeruild voor beloningen.
3: Nou, het zijn vooral speelse beloningen en het zijn kortingskaartjes voor activiteiten en dat soort zaken. En we hebben er ook echt voor gezorgd dat we dat bijvoorbeeld met lokale ondernemers gaan stimuleren. De gemeente heeft daar mee voor gezorgd.
4: Dus de prijzen voor wat we aan beloningen kunnen krijgen, kunnen ook bij lokale ondernemers opgehaald worden. Dus dat is natuurlijk heel mooi dat we gezamenlijkheid daar een leuk idee bij bedacht hebben.
1: Vorig schooljaar waren de resultaten goed. Leerlingen van 6 basisscholen in Noord-Limburg legden in totaal bijna 150.000 kilometer lopend of fietsend af. Daarmee verzamelden zij 59.000 high fives. Volgens de resultaten zorgde het project ervoor dat kinderen zo'n 41.000 kilometer aflegden die anders niet actief zouden zijn afgelegd.
4: Beweging is over het algemeen natuurlijk heel goed. De gezondheid is iets waar we steeds meer mee bezig moeten zijn en willen zijn. En dit sluit daar naadloos op aan.
3: Nou, we hebben enthousiaste reacties gehad op Lerik. En ik weet dat dat collega-scholen in Venlo dit project samen, op inspiratie van hen, is de gemeente het hier ook gestart. Dus we gaan hopen dat het gaat werken.
1: Ook bij ouders zijn veranderingen zichtbaar. Van de ouders die de enquête invulden, zegt 62% zelf vaker te voet of met de fiets naar school te gaan. Daarnaast geeft 45% aan de auto verder van school te parkeren. Ook kinderen die naar school worden gebracht en langer onderweg zijn, kunnen zo meedoen aan High Five.
3: We hebben er ook voor gezorgd in het systeem dat juist ook echt iedereen er mee kan doen. Want we hebben natuurlijk ook kinderen die verder weg wonen van school. Nou, en daar zijn ook oplossingen voor verzorgd dat ook die kinderen, als de ouders en opa's en oma's de auto's net wat verder weg parkeren, dat die kinderen ook met hun sleutel hun punten kunnen verdienen.
0: Ja, we spraken hiervoor met Robert Joost, de directeur van OJBS, de triolier, en Matthijs Stoks, wethouder van de gemeente Bezel.

De nieuwe plaat van Amy Akkermans en de stijl die we van haar gewend zijn, het Limburgs en het Nederlands door elkaar. Nu je ster heet hij dan wel in de titel, dus wel de Limburgse titel aangehouden. En ja, daar gaan we. Nou, ik vond hem goed klinken. Daarvoor hadden we nog de nieuwe van Bente, Parachute. En ik vind eigenlijk allebei wel hele goede platen, moet ik zeggen. Nu nog kijken of Amy, net als Bente, ook de top 40 kan halen met dat plaat. Dat is natuurlijk wel een vraag, want Bente die is gisteren nieuw binnengekomen met Parachute in die top 40. Ja, en Amy Akkermans wacht deze plaat natuurlijk ook pas onlangs uit. Dus dat is ook veel mogelijk. Als we hem blijven draaien, dan komt dat vast wel goed. Het nieuws dan hier bij Omroep PNM. In Doesburg, daar gaan we eventjes naartoe. Ja, daar moeten ze wel geschrokken zijn. Want ja, de bewoners van hun huis daar kregen voor de tweede keer in een jaar tijd te maken met een auto die hun woning inreed. In december was het voor het eerst geraakt. Toen sloeg een auto over de kop nadat hij tegen hun tuinmuur was gereden. De bestuurder kwam toen met schrik vrij. Maar de glazen voordeur en de gevel van de woning die raakte beschadigd. En afgelopen nacht gebeurde het opnieuw, meldt Omroep Gelderland. Rond 12:15 verloor een automobilist de macht over het stuur, waarna de auto van de weg schoot en tegen de pui van de woning tot stilstand kwam. Deze keer lijkt de schade groter. Een deel van de gevel van de woning is ingestort. Het gat is zo groot dat de binnenkant van de woning vanaf de straat te zien is. Wonder boven wonder kwam ook vannacht de automobilist met de schrik vrij. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen. Het Duitse Herzogenrat wil tijdens de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone instellen in de Neustraße. De Nieuwstraat, direct langs de grens met Kerkrade. De stad vreest dat het Nederlandse vuurwerkverbod ertoe leidt dat mensen naar Duitsland uitwijken om daar vuurwerk af te steken. De Commissie voor Civiele Bescherming, Veiligheid en Openbare Orde heeft groen licht gegeven voor de plannen, meldt ZO Nieuws. De Neustraße vormt samen met de Nieuwstraat en Kerkrade een bijzondere grenssituatie. De landgrens loopt dwars door het bebouwde gebied. Volgens Herzogenrat bestaat daardoor het risico dat mensen vanwege het Nederlandse verbod aan de Duitse kant van de grens samenkomen om vuurwerk af te steken. De stad spreekt van een preventieve maatregel om problemen met de openbare orde en veiligheid te voorkomen. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod. Daardoor mogen mensen tijdens de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk kopen, bezitten of afsteken. Vuurpijlen en knalvuurwerk is verboden. Alleen klein F1 vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijven wel toegestaan. Mag ze stoppen wel weer gelukt natuurlijk. In Duitsland geldt geen vergelijkbaar verbod. Gemeenten kunnen volgens Herzogenrat wel plaatselijke vuurwerkverboden instellen als daar vanwege concrete veiligheidsrisico's aanleiding voor is. Een verbod voor de hele gemeente is juridisch niet zonder meer mogelijk. Herzogenrat onderzoekt of omliggende terreinen bij de vuurwerkvrije zone moeten worden betrokken om te voorkomen dat de overlast zich simpelweg verplaatst. Ook wordt bekeken in hoeverre particuliere terreinen van omwonenden buiten het verbod kunnen blijven. De Duitse gemeente wil daarnaast contact houden met de Limburgse veiligheidsdiensten en andere partners in de grensregio. De maatregelen gelden tijdens de komende jaarwisseling. Het vernieuwde Pierspark in Panningen wordt vandaag officieel geopend tijdens de Piersparkparade. Van 1 tot 5 staat het park in het teken van sport, cultuur, muziek en ontmoeting. Inwoners, buurtbewoners, verenigingen en andere belangstellenden zijn welkom om kennis te maken met het vernieuwde park en de organisaties die er actief zijn. Verspreid over het park vinden demonstraties, optredens en activiteiten plaats. Ook is er een informatiemarkt. De officiële opening begint om 1 uur bij het amfitheater. Wethouder Sander Jansen en Pieter Boots, voorzitter van het Piers Park, verrichten dan de openingshandeling. Tijdens de ceremonie wordt ook het kunstwerk van Piers Reijnen onthuld. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Harmonie. Daarna gaat het programma verder met onder meer sportdemonstraties, dansoptredens, activiteiten op de Jeu de Boerbaan en verschillende informatiestands. Een van de activiteiten vandaag is de Skate Clinics van professioneel skateboarder Candy Jacobs op de nieuwe skatebaan. Ook internationaal kunstenaar Trey Wapenaar is aanwezig. Hij geeft uitleg over het kunstwerk HK en Spot. Muziek vormt eveneens een belangrijk onderdeel van de middag. Onder andere leerlingen van het Bouwens en Buurtcollege verzorgen optredens. In en rond het amfitheater kunnen bezoekers elkaar ontmoeten en genieten van een hapje en drankje. De Piersparkparade duurt vandaag tot 5 uur en is gratis toegankelijk. Bezoekers van alle leeftijden kunnen deelnemen aan de activiteiten en kennis maken met het vernieuwde park. Met de feestelijke opening wil de organisatie het Pierspark verder ontwikkelen als plek voor sport, cultuur, ontspanning en ontmoeting. De initiatiefnemers hopen bovendien dat de Piersparkparade uitgroeit tot een jaarlijks terugkeer evenement.
Vandaag dus alles kun je daar terecht. Piers Park in Panningen voor die Piers Park parade en dus de feestelijke opening van het Piers Park. Kom ik eventjes bij het verkeer. Die vernieuwen we altijd eventjes. En dan zien we dat er nog één file staat. De N296 Maaseik richting Susteren. 1,1 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. En dan hebben we nog het weer voor je. Er komt vandaag een afwisseling van bewolking en opklaringen. Het blijft droog en het waait slag zwak uit een richting tussen het westen en noordoosten. In de loop van de middag wordt het dan maximaal 20 à 22 graden. Vannacht koelt het tijdens brede opklaringen af naar waarden tussen 9 en 11 graden. Morgen overdag wordt het dan vrij zonnig met wat bewolking. Het waait wederom zwak uit het oosten en zuiden. En in de loop van de zondagmiddag wordt het zelfs zomers warm met maximaal van 25 à 26 graden. Maandag wordt het bij heel weinig wind vrij zonnig na zomerweer met enkele wolkenvelden. Dan komen de maximaal uit op ongeveer 26 graden. En tijdens de laatste twee septemberdagen, dinsdag en woensdag, wordt het bij een matelijk zuidoostelijk briesje. Vrij zonnig weer nog warmer. Dinsdag kan het zelfs bijna 30 graden worden. En woensdag wordt het dan 28 graden. Gebruikelijk zijn trouwens voor eind september maxima van 18 graden. Dus ja, dat is wel fors warmer. Begin oktober, donderdag en vrijdag, koelt het dan wel flink af. En dan kan er wel een spatje regen gaan vallen. Tot zover het nieuws, het verkeer en het weer. Mocht je dit alles een keer rustig willen nalezen op onze website, kan dat www.omroep1m.nl of via de gratis PNM-app. En mocht je denken van, goh, ik heb toch een tip voor die redactie. Die moet eens eventjes komen kijken bij ons. Of ik weet dat er wat gaat gebeuren binnenkort. Dan laat het ons weten. redactie@omroeppnm.nl. En dit is Genesis. En zij kennen Jezus. Bijzonder. Jezus, die nood hier. Het is jouw weekend bij Omroep PNM. Weekend met PNM.

Boom was dit van Samuel Welte en Russo. En ja, samen hebben ze de handen in ingeslagen om deze plaat te maken. Ze werkt al eerder wel wat samen. Want ze maakte ooit een keer een video over hoe ze in 1 uur een hit konden maken. Dat is ongeveer een ruim half jaar geleden deden ze dat samen. En ze dachten van, nou, we kunnen er ook wel echt een hit. We kunnen ook wel echt een hit maken. En dat is toch wel gelukt met deze Boom. Ze staan inmiddels al een flink aantal weken best wel hoog genoteerd in de Nederlandse top 40 met deze plaat. Dat gaat dus lekker. En natuurlijk zijn ze apart ook wel bekend van elkaar. Dus op zich gaat dat goed. Maar je ziet dat het plezier er ook vanaf straalt. Als je deze mannen dan in zo'n studio ziet zitten bij andere omroepen, dan denk je van ja, dat zit er ook wel heel veel plezier in om dit gewoon lekker samen te doen. Dus dat gaat helemaal prima daar. We gaan eventjes terug naar een plaat uit de, wat zal het zijn, begin jaren 2000, denk ik. Of het einde van, het eerste decennium, denk ik ongeveer. Ik ga nu wat gokken. Ik gok 2008. Kom ik daar even op terug? Get me out of here. Dit is Ask Me Dancers.

0: kan gaan.
1: Deze was uit Beste Zanger, seizoen 17-2024. Hanna mee. En deze is voor jou. En nu is hij afgelopen, dus deze was voor jou. Alsjeblieft, daarvoor. Wij komen aan het einde van dit eerste uur weekend met PNM. Maar niet getreurd, want we komen zo meteen terug met het tweede uur weekend met PNM. Ik heb nog één plaat klaarstaan. Time Bandits komt eraan. I'm specialized in you. En ja, ik moet nog even terugkomen op Esme Dancers, Out of Here. Was 2009. Dus ik zat er 1 jaar af en ik heb in mijn geschiedenisopleiding altijd geleerd. Je mag er 1 jaar lang zitten, dan rekenen we het nog goed in het tentamen. Dus wat dat betreft zag ik dus helemaal goed. Dus waren we toch weer 10 punten voor mij in de pocket. We gaan het duur dus afsluiten met Time Bandits. En dit is I'm Specialized in You. Tot zo.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: the first time.
1: Chef Special en Miracles was dit. En welkom terug bij het tweede uur weekend met PNM. Ja, we gaan dit uur weer een terugblik doen op de week. En we hebben natuurlijk ook nog het laatste nieuws voor je. Maar eerst gaan we natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Dadelijk gaan we ook nog een keer naar een Limburgstalig nummer. En eigenlijk een cover van een ander Limburgstalig nummer. Maar daarover straks meer. We gaan eerst naar de Police. Back to the 80s, and it is every little thing she does is magic. This is your weekend with PNM.

0: De eerste set van Jamai en Step Wide Up. En dan gaan we eventjes naar onze terugblik op de week aan PL Maas. De gemeente PL Maas wil 15 bouwwerken en objecten aanwijzen als gemeentelijk monument.
1: De gemeente PL Maas wil 15 cultuurhistorische waardevolle bouwwerken en objecten aanwijzen als gemeentelijk monument. Het gaat om een uiteenlopende selectie. Van pastorieën en kapellen tot de Carillontoren in Panningen, de Ronde Schoon in Baarlo, het Zifgebouw en dit gebouw op het Oude Kerkhof in Panningen.
2: Dit is een van de objecten die op de lijst van 15 staan voor de eerste tranche. En die lijst die is gebaseerd op een vijftal criteria. En dat zijn objectieve criteria en dan moet je denken aan cultuurhistorisch. En bijvoorbeeld ook het verhaal eromheen. Hè, dat kan ook leiden tot cultuurhistorisch inzicht of cultuurhistorische waarde. Maar ook die architectonische waarde. En ook dat is misschien een moeilijk begrip. Maar hoe is een gebouw gebouwd? En in bepaalde tijdsperiodes werden bepaalde gebouwen op een bepaalde manier gebouwd. En ook dat is een objectief criterium wat je kunt meenemen in de waardering van een object of een bouwwerk.
1: Ook het Zifgebouw behoort tot de eerste selectie. Dat onderstreept volgens de gemeente dat erfgoed niet alleen bestaat uit oude gebouwen die iedereen direct als monument herkent, ook als gedachtegoed achter een gebouw en het verhaal dat ermee verbonden is, kunnen van historische betekenis zijn. De gemeente komt nu dus met de eerste 15 bouwwerken en objecten na een lang proces.
2: En dat betekent dat er een bescherming op gaat rusten. Dus dat eigenaren, belanghebbenden van een pand, zonder meer alles aan zo'n object kunnen doen.
1: Aan de selectie ging onderzoek door een onafhankelijk erfgoeddeskundige vooraf. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van eerdere inventarisaties, archiefonderzoek en gesprekken met inwoners en heemkundeverenigingen.
2: Ja, dit is een redelijk zorgvuldig proces waarin je in ieder geval ook moet weten welke juridische consequenties er eventueel aan vasthangen. Dus ja, dat moet je goed in beeld gebracht hebben voordat je daadwerkelijk besluit om tot een voornemen, nogmaals, dit is een voornemen, tot vaststelling van die gemeentelijke monumenten overgaat. Misschien wel goed om even te vermelden, met het voornemen rest er ook al gelijk voorbescherming op een dergelijk bouwwerk. Dus vanaf het moment dat het college het besluit heeft genomen, wordt het ingeschreven in het kadaster. Kan ook iedereen zien dat er een mogelijk gemeentelijke monumentenstatus aan wordt toegekend. Vanaf dat moment is het eigenlijk al niet mogelijk om hele grote ingrepen te doen aan een dergelijk bouwwerk.
1: Een greep uit de voorgenomen monumenten. De kapel en de vergot in Baarlo. De oude pastorie in Beringen. Het oude gemeentehuis in Maasbree, in dit geval de voorgevel. Dit huis aan de Kerkstraat, waar de paters Lazaristen wonen in Panningen. En het gebouw van het gemeenschapshuis in Panningen. Een opvallend ander werk is de Carillontoren in het centrum van Panningen.
2: Ik denk zelfs dat het misschien wel het modernste gebouw is wat op de lijst is terechtgekomen. Nou, dat heeft als reden dat hier vroeger natuurlijk het raadhuis van de gemeente Helden was gevestigd. En de toren die destijds daar gebouwd is, die Carillontoren, ja, die tekent ook een bepaalde periode in de tijdsgeest waarbij Panningen echt in ontwikkeling was.
1: Eigenaren zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd en kunnen de komende 8 weken reageren op het voornemen. Hiervoor worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. Eigenaren van de gemeentelijke monumenten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De gemeenteraad heeft jaarlijks €75.000 beschikbaar gesteld voor het instand houden van gemeentelijke monumenten. Met deze eerste tranche begint een meerjarig traject.
2: Nee, als het aan het college ligt, blijft het er zeker niet bij. We hebben nu deze eerste tranche ingezet om ervaring op te doen met het proces, zoals we daarover nagedacht hebben. En het kan zomaar zijn dat dat proces bij nader inzien misschien toch niet helemaal het juiste proces is. En dat geeft ons ook de ruimte om nog wat bij te schaven. Want er zit ook wel een juridische procedure aan, met zienswijze, met eventueel bezwaar beroep. Als je een hele grote bulk in één keer zou doen, ja, dan is het maar de vraag of je die juridische procedures netjes doorloopt. Dus we beginnen nu met 15, maar als het aan dit college ligt, is dat zeker niet het eindpunt.
0: Uitspraak hiervoor met de wethouder Sander Jansen.

0: Stella Lefty en Boston was dit. Onlangs verscheen Liedjes voor de Eeuwigheid 2. Of eigenlijk 3 alweer. En Bart Storcke die schreef daar een nummer voor. Of ja, ze maken allemaal een cover. Dit keer was het een ode aan het oeuvre van Frans Pollux. En Bart Storcke die zegt daar zelf het volgende over.
1: De dingen die ze heurt en die ze goed vindt, zijn de vingigste liedjes van Frans. Die neemt ze wel met, ook bij die eigen liedjes. Ik praat wel af en toe met Frans en ze heeft me wel leuke dingen. Hoe ik wel hoe in mijn leven wat ik heb met ken. Wat ik ook heel dik doe, is ook dat ik als ik zelf liedjes maak, of als ik het nu smaak of wel zin, dan leg ik hem dat wel eens dikker vuur en hij reageert er dan op. Dat vind ik altijd heel blij met. Dat vind ik super fijn. Wat ik vooral heb, zijn liedjes die ik het luchtiger zin en gaat losser. En ik heb nu ze gaat moet misschien toch ook eens een rustiger liedje maken. Een soort balladachtig. En het liedje wat ik gekozen heb, dat geeft me persoonlijk wel aan het hart, maar ik heb ook wel het gevoel dat het wel of het voor zichzelf gemaakt heeft of zo. Ja, en zoals wie iedere mens, het vroeg Frans wel eens mindere tieën. En toen dacht ik, ja, als ik nu dit liedje pak, dan biedt dat misschien ook een beetje troost voor hem. Als ik het voor hem zing, zal ik zeggen.
0: En Bart Stork noemde het dan Jong. En er kwam een album uit met de 14 covers van het oeuvre van Frans Pollux. Hij dacht van alles staat erop. Wat ook nog wel mooi om te luisteren is, buiten deze dan, is het hele album. Maar in het bijzonder samen. Christel en Marieke en Bart Stork die deden daar samen met Emir Sarkovic, die ook op de origineel toer is, een cover van maken. En vond ik ook wel een hele mooie, maar eigenlijk alle nummers die erop staan.
2: Doe.

0: Tata McGray en Greedy was dit. En daarmee komen we bij het... Ja, bij het nieuws van 11:30. En we beginnen eventjes bij Groningen. Een schade-expert die aardbevingsschade in Groningen en Drenthe beoordeelt, is volgens de rechtbank Noord-Nederland niet onafhankelijk. Dat blijkt uit een zaak die was aangespannen door een inwoner van het Drentse Noord. De man had bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn schadeclaim door het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Dat instituut schakelt externe deskundigen in om schade te beoordelen. Volgens de rechtbank was de betreffende deskundige niet onafhankelijk, omdat hij niet alleen schade beoordelaar is, maar ook mede-eigenaar en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkt. Daardoor zou hij mogelijk een financieel belang hebben bij de hoogte en hoeveelheid van de schadevergoedingen. De zaak kan gevolgen hebben voor andere gedupeerden. Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring kan de uitspraak bijvoorbeeld relevant zijn wanneer dezelfde deskundige opnieuw schade beoordeelt. Het IMG zegt voorlopig geen reden te zien om aan de onafhankelijkheid van zijn deskundige te twijfelen. Het instituut wijst erop dat de bureaus via aanbestedingen worden geselecteerd en dat deskundigen een onafhankelijkheidsverklaring moeten afleggen. De rechtbank heeft benadrukt dat de uitspraak specifiek gaat over deze deskundige en niet automatisch over alle schadebeoordelaars of het hele schadebureau. Intussen heeft SP-Kamerlid Sandra Beekerman Kamervraag gesteld aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Zij wil weten of de minister moet ingrijpen als het IMG en het schadebureau hun werkwijze niet aanpassen. Nog even een update bij de botsing en de dood op de A76 bij Schinnen. Want de snelweg die blijft voorlopig nog dicht. Mocht je iets mist hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag, is een persoon om het leven gekomen op de A76 bij een incident daar. De hulpdiensten werden rond 3 uur gewaarschuwd voor het ongeval ter hoogte van Schinnen. Het slachtoffer werd door meerdere voertuigen geraakt en overleed ter plaatse. Volgens de politie zijn 6 voertuigen betrokken en zijn bestuurders als getuigen gehoord in het onderzoek naar de toedracht. Het is nog niet duidelijk of alle voertuigen met slachtoffer in botsing zijn gekomen. De toedracht is dus vooralsnog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. En ze zeggen er zelf over, we houden alle mogelijkheden open. Ook het mogelijk zelfdoding is een scenario, al dus een woordvoerder. En de update is dus dat het onderzoek nog naar verwachting tot in de middag duurt. En tot die tijd de weg ook blijft afgesloten. En daarnaast is in de tegengestelde richting op diezelfde A76 ook de weg dicht. Maar dat is dan allemaal vanwege werkzaamheden. En dan gaan we nog eventjes naar het Gawa Festival, want dat keert succesvol terug. En dat is natuurlijk mooi.
1: De eerste succesvolle editie keert het Gawa Festival terug in Meijel. Een zomer vol vakanties en festivals wil de organisatie bezoekers opnieuw samenbrengen voor een gezellige avond dicht bij huis. Vorig jaar trok de eerste editie meer bezoekers dan verwacht en waren de reacties volgens de organisatie zeer positief. Dat maakte de keuze voor een vervolg snel gemaakt.
2: Nou, Gawa is eigenlijk een 18-plus festival waar we hier in Meijel voor de Meijelse mensen, maar ook zeker de mensen uit de andere dorpen organiseren. En het is eigenlijk voortgevloeid uit het oude Summerkegelf, wat we vroeger hadden. Maar ja, door omstandigheden en ook zeker de bepaalde tijd waarin Summerkegelf toen zat, is dat niet gelukt om dat vol te houden. En toen zijn we toch met een groep jongeren, enthousiaste jongeren, doorgepakt om Gawa Festival te organiseren. En dat is waar we hier nu staan. Nou, we hebben eigenlijk heel veel lokale artiesten. Dus echt trainen, rens, jongens die wij zelf goed kennen en die in Meijer ook wel bekend staan. En dit jaar hebben we ook gekozen om een headliner te doen. En dat is Likke Pijp, bekend van de liedjes van Blikkendag. Een groep jongens uit Volendam. Ja, het is super lastig. Er komen ook heel veel regels en wetten bij kijken. En het is natuurlijk goed dat die er zijn, maar dat maakt het wel iets lastiger af en toe. Maar zoals je ziet is het wel weer gelukt. En we zijn hartstikke blij dat het gelukt is. Maar het wordt er niet makkelijker op. En we zijn er ook echt een heel jaar heel lang mee bezig. Dus het betreft wel veel voorbereidingen. Maar goed, dan heb je ook iets.
3: Zijn er nog kaartjes beschikbaar of is het uitverkocht?
2: Nee, het is nog niet uitverkocht. Dus als mensen nog kaartjes willen, dan moeten ze zeker naar onze website gaan om deze kaartjes nog te kopen.
0: En dan komen we bij het verkeer uit. En dan doen we eventjes, natuurlijk altijd eventjes de gebruikelijke update van de pagina. En dan zien we 3 files. De N276 Maasbracht richting Brunsum, 2,6 kilometer. Tussen Sittard en Eindighoven en Sittard en Münstergeleen. N296 Susteren richting Maaseik. Dat is 0,8 kilometer, dus dat staat niet zo heel veel voor tussen de A2 en de afrit met Gooster. En dan nog op dezelfde weg, de N296, de andere kant op. Maar zeg ik richting Zuster eigenlijk om dezelfde redenen. 1 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. Geen flitsers vandaag. Ja, politie is niet op weg, dan lijkt het wel. Gaan we nog eventjes naar het weer. Er blijft een afwisseling van bewolking en opklaringen vandaag. Het blijft droog en het waait slechts zwak uit in richting tussen het westen en noordoosten. In de loop van de middag wordt het tijdens vrij zonnig weer maximaal 21 tot 23 graden. Vannacht koelt het dan tijdens brede opklaringen af naar waarden tussen 8 à 10 graden. Er ontstaan wat mistbanken of op uitgebreide schaal dichte mist. En ook tijdens het eerste deel van de ochtend is dat het geval. Morgen overdag wordt het dan vrij zonnig met wel wat bewolking. Het waait wederom slechts zwak in de richting tussen het oosten en het zuiden. In de loop van de zondagmiddag wordt het zomers warm met maximaal van 25 en 26 graden. Maandag wordt het bij weinig wind vrij zonnig na zomerweer. Wel enkele wolkenvelden, maar de maxima komen dan ook weer uit rond de 26 graden. Want tijdens de laatste twee septemberdagen, dinsdag en woensdag, wordt het bij een matig briesje uit het zuidoosten tot zuiden zonnig weer. En het wordt nog warmer. Dinsdag kan het zelfs 30 graden worden en woensdag 28 graden. En ja, gebruikelijk zijn dan 18 graden voor de tijd van het jaar. Donderdag koelt het dan op de eerste oktoberdag flink af bij een matige wind uit het westen tot het noordwest. Er valt dan tijdelijk flink wat regen, trekken enkele buien over Limburg. Het wordt dan maximaal 21 graden. En dit geldt waarschijnlijk ook voor de daaropvolgende dagen, waarbij het dan wel weer droog weer wordt. Dus ja, nog prima. Weer de komende dagen en eigenlijk na donderdag wordt het dan ook weer ja, 21 graden, zonnetje erbij. Ja, dat is eigenlijk ook wel gewoon prima nog steeds. Hè? Ja, mocht je denken van goh, ik wil dit alles een keer terugluisteren, dan kan het via www.omroepnm.nl. En mocht je denken, ik heb toch een tip voor die redactie. Ze moeten eens een keer komen kijken of ze moeten ergens naartoe binnenkort, dan laten we ons ook weten. redactie@omroepnm.nl. En dan was dit het nieuws, verkeer en weer hier. En we gaan weer verder met muziek. Dat doen wij van John Denver. Dit is Calypso.

Killer Sun, Mr. Brightside. Ja, dan komen we bij de Jaakje, vrienden van Omroep PNM. En dat zijn er vandaag maar liefst twee. Jan Thijs Reijnen op de Emmastraat in Panningen wordt vandaag 52 jaar. En Hans Dings op de John F. Kennedylaan in Panningen wordt vandaag 62 jaar. Van harte gefeliciteerd Jan Thijs en Hans. Heel veel geluk gewenst op deze dag. Ja, heel veel plezier gewenst, misschien beter woord. Maak een hele mooie dag van, geniet ervan. En nou ja, er is nog een lekker weertje erbij, dus dat is, komt helemaal goed, denk ik, wat dat betreft. Ik doe er altijd een Limburgstalig plaatje bij. En ik dacht, ja, deze heren komen allebei uit Panningen. Ik weet natuurlijk niet of ze oorspronkelijk ook in Panningen komen. Het staat in de wijk, ik kan alleen hun huidige woonplaats. En ik dacht, ja, in 2023 toen droeg de groep Shooting Steed een nummer op aan Panningen. Nou, omdat we alleen maar Pannings hebben vandaag op die lijst, dan gaan we die draaien. Sterren dansen. Een hele fijne verjaardag namens iedereen hier.

Edge of Desire van Jonas Blue en mijn lieve Nami komen aan het einde van dit programma. Dit 2 uur durende weekend met PNM. Ik zou zeggen, heel veel plezier zo meteen met Mathieu FM. Mathieu van de Ven die gaat lekker verder met heel veel goede muziek. En wij gaan afsluiten dit programma met 9 to 5 van Dolly Parton. Wat mij betreft tot de volgende week. Of de week erna. Want volgende week is Nikker in ieder geval.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Van de legendarische dubbel LP 1999 die uitkwam in 1982. Nee, die kwam zeker niet uit in 1999. Toen was Prince al met hele andere dingen bezig. Maar dit was toch wel eentje uit zijn hoogtijdagen. Een hele goede middag. Het is vandaag 26 september, je luistert naar een nieuwe Mathieu FM. En het was in de week dat Hives terugkeerde op het internet. Jawel, jawel. Na 22 jaar is er weer een plek om je krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen online te kunnen gooien. Volgens eigenaar Mediahuis was er behoefte aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, minder opdringerige advertenties en geen eindeloos gescroll. Hives werd in 2004 opgericht door 3 vrienden, maar verdween in 2013 door de moordende concurrentie van Facebook. Mediahuis heeft het toen nog geprobeerd door te zetten als een gamingplatform, maar zonder succes. Op het hoogtepunt in 2011 had Hives maar liefst 11 miljoen gebruikers. Zelfs premier Balkenende had in die tijd een profiel. Ja, dat was nogal een dingetje, kan ik me nog wel herinneren. Het platform zal nu in fases opengesteld gaan worden, waarbij in de eerste week een maximum aantal gebruikers per dag zich kan aanmelden. En het was ook de week dat Defensie gaat investeren in lasersystemen om drones uit te kunnen schakelen. Dat klinkt misschien een beetje futuristisch, maar volgens staatssecretaris Boswijk is het dat zeker niet. Met het systeem hoeven er geen miljoenen kostende raketten meer gebruikt te worden om drones uit te schakelen. Lasers zijn niet alleen goedkoper, maar ook veel sneller. Ze kunnen bijvoorbeeld ook veel makkelijker een hele zwerm uit de lucht halen. Nederland gaat in de ontwikkeling samenwerken met een Australisch bedrijf en met TNO. Defensie is al heel enthousiast over een prototype dat ze gezien hebben. Hoeveel geld dat Nederland investeert, dat wilde de staatssecretaris niet zeggen. Ik vind het een moeilijk woord. En hij wilde ook nog niet kwijt wanneer dat dan een dergelijk systeem operationeel moet zijn. En het was ook de week dat Michael Kiwanuka bekendmaakte waarom hij de afgelopen zomer een aantal concerten moest annuleren. Want hij heeft namelijk te maken gehad met een hersenbloeding. Hij zou onder andere optreden op de festivals Pukkelpop en Tsiget, maar die gingen dus niet door. Volgens de zanger is het hersenletsel wat hij heeft opgelopen vrij ernstig en is er een lange revalidatie nodig. Hierdoor kan hij voorlopig ook geen nieuwe muziek maken, maar ondanks dat kondigt hij wel nog even een nieuw album aan, want het album was al af. En het gaat nu dus uitkomen. Fudge moet het gaan heten. Hij is naar eigen zeggen extra blij om deze muziek nu toch uit te kunnen brengen. Hij zegt zelf nog niet te weten wanneer dat hij weer op pad kan om te gaan optreden. En ook totaal niet hoe dat er dan uit gaat zien. Maar hij kijkt er wel naar uit om al zijn fans weer te kunnen zien. Nou, ik kijk er ook wel weer naar uit om hem weer live te kunnen horen. Want deze man heeft zo'n ongelooflijk mooie stem. Michael Kiwanuka, dit is Home Again.

Wat heeft die man een stem, hè? Dat is niet normaal. Cameron Whitcomb, je hoorde Kingdom of Fear, zijn nieuwste single. Wil je hem nou live horen? Dan zul je misschien toch wel eens eventjes wat dingen uit de kast moeten gaan toveren. Hij staat volgend jaar februari weliswaar in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Maar dat concert is stijf uitverkocht. En ook het concert wat hij gaat doen in de Ancienne Belgique in Brussel is stijf uitverkocht. Dus ja, populaire man, die Cameron Whitcomb.

0: Verreweg de grootste hit van de Hughes Corporation, Rock the Boat, kwam uit in 1974. En dat hebben ze daarna keer op keer op keer nog geprobeerd te evenaren of te overtreffen. Maar dat lukte ze niet. En aan de hand daarvan hebben ze gedacht van, ja, dan houdt het voor ons hierop. En dat was het einde van de Hughes Corporation. Dus eigenlijk ingeluid al door deze single, Rock the Boat. Daarvoor nog U2 en Even Better Than The Real Thing.
1: Albumtrack.
0: En in die albumtrack staat vandaag een band die volgend jaar 30 jaar bestaat. En dat kunnen ze zelf eigenlijk nog helemaal niet geloven, dat ze 30 jaar bestaan. Want zanger Bart van der Weijden die zei in een persbericht van, alle clichés zijn waar. 30 jaar Raccoon? Hoe dan? Ja, hij zegt zelf ook, het is voorbij gevlogen. Maar hij is enorm trots op wat ze bereikt hebben. Engels en Nederlandstalige muziek hand in hand. Wie had dat ooit gedacht? De mensen die van de muziek houden, zorgen daarvoor. En daar zegt hij dan nog achteraan een dikke dank. En zelf zegt hij nog, hij verzekert de fans, Raccoon is nog niet, en dat vind ik een mooie, nog niet uitgepiest. Nou ja, hij wilde gewoon nog even 30 jaar achteraan plakken. Want wat hem betreft worden dit gewoon 60 jaar Raccoon. Nou goed, die 30 jaar Raccoon, die gaan ze in ieder geval vieren. Gaan ze doen volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam op 2 oktober. Want dan bestaat natuurlijk de band echt 30 jaar. En ik wil er toch eventjes een klein beetje op terugblikken op die 30 jaar Raccoon. En dat doe ik dus in de albumtrack met hun allereerste album. Het album Till Monkeys Fly, wat uitkwam in het jaar 2000. Grote doorbraakhit stond erop. Feel Like Flying, ook Blue Days was een single. En op dat album, daar hoor je op de een of andere manier heel erg lekker de twee kanten van Raccoon op, die ze toen dus ook al hadden. Door die Feel Like Flying, die is redelijk akoestisch. Maar dit stond daar ook op. Op Till Monkeys Fly. Lekker. De albumtrack van Raccoon is Ice Cream Time. Ik zou wel een ijsje lusten eigenlijk.

Wat een prachtig mooi liedje is dit. De nieuwe single van Douwe Bob, die heet Note to Self. En met het liedje wil hij oproepen om dankbaar te zijn, ook voor de kleine dingen in het leven en mensen te herinneren aan wat echt belangrijk is. Ja, dat vind ik een hele mooie gedachte, Douwe Bob, dus Note to Self. Brengt ons bij het PNN weerbericht. En dat is een lekker weerberichtje hoor. Vanmiddag is het droog, de zon die schijnt af en toe. Wordt 21 graden. We krijgen echt gewoon nog een klein beetje een nazomertje. Want morgen gaat de temperatuur zowaar nog wat oplopen naar 23 graden. En gaan we nog veel meer zon zien, want de wolkjes die gaan verdwijnen. Zeker morgenmiddag. En ik zit even te kijken naar de meerdaagse verwachting. En ik weet niet of dit een foutje is of dat het echt zo gaat zijn. Maar ik zie bij volgende week, dinsdag, 28 graden staan. 28 graden. Het is dan 29 september. En het kan zo nog maar eens 28 graden worden, jongens. We krijgen nog een echte Indian summer. Wat heerlijk. Je luistert naar Mathieu FM hier bij Omroep PNM. Zometeen de spotlight. Er komt hele fijne muziek aan van Accent. Zometeen naar Temper

Dit nummer dat heeft echt de hele week door mijn hoofd gespookt, werkelijk waar. En ik kwam er maar niet op. Hoe heet dit ook alweer? Ik kwam er maar niet op. En uiteindelijk had ik het. Het was Accent. Of ik weet niet hoe die bandnaam uitspreekt. De plaat heet in ieder geval Kylie. Daar ben ik in ieder geval wel heel erg zeker van. Ja, ze komen uit Roemenië. En dan heb ik altijd een beetje van, ja, hoe spreek je dan in godsnaam zo'n naam uit? Accent misschien wel? Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval wel dat ze ontzettend goede muziek hebben gemaakt. Dus wat dat betreft, welkom om deze eens een keer te draaien. Heerlijk, daarvoor nog. Temper City, Self Aware, hun nieuwste single. En in de spotlight staat vandaag een band waarmee ik niet echt ben opgegroeid. Maar heel veel mensen in mijn omgeving, die vonden dit wel echt gewoon helemaal te gek. Want, dat was het verhaal nou. Die band is groot geworden in de zeros, in de jaren nul. In de tijd dat ik zo een jaar of, 16, 17, 18 was. Ja, de periode natuurlijk, dat je wel heel erg into de muziek raakt. Tenminste, dat was bij mij wel het geval. En deze band, ik heb het over de band Simple Plan, die braken in 2005 door in Europa. Hun album Still Not Getting Any, kwam toen uit. En grote hit daarvan was Welcome to My Life. Ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ook Shut Up stond op dat album, kwam toen ook uit. En het werden hits hier in Nederland. Die werden gedraaid op de radio. Later kwam natuurlijk nog de gigantisch grote hit Your Love Is A Lie en de samenwerking met Natasha Bedingfield, Jetlag, die ga ik zo meteen ook voor je draaien en die Welcome To My Life dus. En het mooie is, die band die gaat op tour. Volgende week, dan beginnen ze eraan, volgende week vrijdag 2 oktober aan hun tour door Europa. Ze beginnen daarmee in Manchester, in O2 Apollo in Manchester. Niet zo'n hele grote zaal, wel heel erg vet. En ze komen naar Nederland, want op 9 oktober staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. En ik heb net eens eventjes zitten kijken. Veel kaarten nog.

Ik heb het eens eventjes uit zitten rekenen. Maar dat tijdsverschil tussen Montreal, waar Simple Plan vandaan komt, en Groot-Brittannië, want daar komt Natasha Bedingfield vandaan, dat is maar 5 uurtjes. Dus zo dramatisch als in het liedje Jetlag, ja, dat hoeft allemaal niet hoor. You say good morning when it's midnight. Nou, nah, valt allemaal reuze mee. Je hoort dus in de spotlight, dus Simple Plan. Eerst Welcome to My Life, daarna Jetlag. Nu, tijd voor Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

Gaat echt als een speer, deze vrouw. Niet normaal. Stella Lefty, je hoorde Boston hier in Mathieu FM. Ja, dankjewel. Echt af en toe dan even mijn computer vertragen. Ik weet ook niet hoe dat zit. Daarvoor nog Phil Collins natuurlijk. En Something Happened on the Way to Heaven. Maar inderdaad, Stella Lefty, ze heeft haar nieuwe album uit. Het album Long Way Home. Of is dat meer een EP? Weet ik eigenlijk eventjes zo uit mijn hoofd niet. In ieder geval, dat is uit. En daar staat deze op, deze Boston. En ze gaat op tour. Daar is ze eigenlijk al volop mee bezig met die tour. Maar die tour die brengt haar volgend jaar ook naar Nederland. Of eigenlijk naar heel Europa. Maar dus ook naar Nederland op 13 maart. Dan staat ze in de Melkweg in Amsterdam. Maar dat is al volledig uitverkocht. Echt, ja, wat ik zeg. Ze gaat als een speer, die vrouw. Dat is niet normaal hoe hard dat zij gaat. Dus ja, dan krijg je dus dit soort taferelen. Dat ze dan wel naar Europa komt, maar slechts de kleinere zaaltjes gaat spelen. Waardoor dan dus, ja, dat allemaal binnen no time is uitverkocht. Ze staat bijvoorbeeld ook in de Trix in Antwerpen. Dat is een club in Antwerpen. Maar ja, ook die is alweer stijf en stijf uitverkocht. En net zoals eigenlijk de hele rest van haar Europese deel van haar tour. Dus, en ook het Amerikaanse deel trouwens. Het is echt bijna allemaal uitverkocht. Zometeen na de klok van 1, dan ben ik bij je terug met nog heel veel meer fijne muziek. Nieuwe muziek heb ik voor je. Ook nog gewoon lekkere wat oudere muziek. Zoals, ja, wat oudere muziek. Noem het maar oud, maar wel nog steeds lekker hip. Duran Duran komt zometeen echt wel voor je langs. Eerst eventjes deze vrouw. Deze vrouw die heeft het momenteel heel druk met de opnames van de film van Knokke-Off. Pommelien Thijs, dit is Atlas. Ik heb

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

Draaien we ook gewoon lekker de allermeeste muziek voor je. Want dat is wat deze zaterdag is hier bij Omroep PNM. Een hele goede middag nogmaals. Het is iets na ene op deze... Sorry. Er schiet iets fout. Op deze 26e september. Ja, over fout gesproken. Ik heb me net al een grote fout gemaakt. Ik ging gisteren even boodschappen doen. En toen heb ik een zak chocoladepepernoten gekocht. En de tweede grootste fout is, die heb ik net mee naar hier genomen. Dat had ik niet moeten doen. Nee, daar is toch het handje tijdens het nieuws net al veelvuldig ingegaan. Ja, ik had normaal... Ik ben altijd best wel een beetje een purist geweest als het ging om de pepernoten. Niet voor Sinterklaas. Hè? Wachten tot die intocht. Dat zou dan dit jaar 14 november zijn. Dan mogen ze in de winkel liggen. Dan mag je ze eten. Alles erop en eraan. Maar ja, ik was daar gisteren. Ik heb me toch weer laten verleiden toen ik daar door de supermarkt liep. En daar die zo'n zakje zag liggen, ik denk, oh, heerlijk. Dus ja, nee, daar heb ik me toch wel eventjes... ik heb me laten gaan. Ja, had ik misschien niet moeten doen, maar ik heb me wel laten gaan. Nou ja, goed. Misschien dat het zakje wel op is aan het eind van de show. Ik vermoed van wel, heel eerlijk gezegd. Dan, tijd voor iets anders. Tijd voor hele fijne nieuwe muziek. Of nieuwe muziek, nee. Dit is geen nieuwe muziek, want dit is echt alweer een tijdje oud. Maar er komt wel nieuwe muziek aan van deze man. Ik heb het namelijk over Teddy Swims. Die komt in november met een gloednieuw album. Dat gaat Ugly heten. Of in januari moet ik zeggen. Waarom zeg ik nou weer november? Nee, in januari komt dat uit. Zijn nieuwe plaat, Ugly. De plaat van Teddy Swims. Daar staat deze ook op. Mr. Know-It-All. Nu op Omroep BNM.

van Kate, oftewel Ma Barker. Ja, dat werd dan in de versie van Boney M werd dat Ma Baker. Maar goed, het gaat wel gewoon echt nog steeds over een echte crimineel die in de jaren 30 van de vorige eeuw in Amerika de boel behoorlijk onveilig maakte. Dat deed ze samen met haar 4 zoons. En gingen ze dan of vervolgens op jacht, zeg maar. Ze gingen slachtoffers maken. Bendes of mensen beroven. Echt als ware het een hele bende. Ja, dat deden ze toen. Kate Barker dus, oftewel Ma Baker. Je hoorde Boney M daarvoor nog. Teddy Swims, Mr. Know It All. Dat brengt ons bij de Zero's knaller. En dat is weer eens zo'n lekkere doorbraak-hit. Hè, ik hou er altijd wel van die eerste platen die bands uitbrengen. Want dat zijn toch vaak de tracks waar je als persoon een band aan gaat herinneren. Want ja, dat is het eerste wat je vaak van ze hoort. En zeker als het dan in het geval van een band van Keane is. Dat was een geluid wat we in der tijd eigenlijk nog niet echt gehoord hadden. Waarom niet? Omdat het een rockband is. Maar daar zit, tenminste toen, inmiddels geloof ik wel. Maar toen zat er geen enkele elektrische gitaar in die band. Helemaal niks. Dus op de een of andere manier sprak dat een beetje tot de verbeelding of zo. En ja, ze konden daar toch grote hits mee scoren. Ook in het rocksegment. Want zeg nou eerlijk, dit klinkt wel gewoon verdomde lekker. Nou ja, het enige wat je nu op dit moment hoort is een piano, een basgitaar en drums. Daar zit geen echte elektrische gitaar in. Ja, het was wel hun doorbraak in 2004. De Zero's Color is van Keane dus. Somewhere Only We Know.

Als ze gaan iets doen, dan zouden ze bijna de Nobelprijs voor moeten krijgen. Oh, wat hebben die aan plannen? Dat is niet normaal voor volgend jaar. De mannen van Clouseau. Ze gaan namelijk als allereerste Belgische band ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat is het grootste stadion wat ze hebben in Brussel. Kunnen bijna 60.000 man in. Ja, en zij gaan daar dus gewoon staan. 4 augustus volgend jaar, dan moet het gaan gebeuren. En Koen Wouters van Clouseau die zegt er zelf over van... ja, we zitten een beetje tussen geweldige euforie en het een beetje in onze broek doen. Want hij vindt het toch ook wel behoorlijk spannend van... ja, gaan we het überhaupt wel uitverkopen? Want je moet het uitverkopen, anders kom je niet uit de kosten natuurlijk. Maar ik denk zo, gezien de populariteit van Clouseau... dat dat wel een heel eind gaat lukken, joh, de Nobelprijs. Het is tijd voor een overzichtje van de sport. Er wordt niet gevoetbald in de Eredivisie, want het is natuurlijk een interland break. De Nations League die wordt gespeeld. Gisteren, of donderdagavond was dat. Toen speelde het Nederlands elftal natuurlijk tegen Duitsland. 1-1 werd dat. Dan, ja, en die 1-1, hè, het doelpunt van Nederland. Wat een voorzet van Ruben van Bommel was dat. Niet normaal wat een assist. Echt, buitenkantje rechts zo. En Gakpo die hem dan ja, fantastisch binnenschiet. Maar er wordt wel gespeeld in de keukenkampioendivisie. Sorry. Er zijn vandaag 6 wedstrijden in die competitie. Ik ga ze niet alle 6 opnoemen. Maar wel eventjes wat belangrijk is. VVV gaat op bezoek in Volendam. Die spelen tegen FC Volendam vanavond om 8 uur. En ook om 8 uur dan neemt Roda JC het op tegen RKC Waalwijk. En MVV die ontvangen Helmond Sport. Ja, de Nations League die gaat morgen dan weer verder. En dan komt Nederland ook weer in actie. Want die spelen dan tegen Servië. Die wedstrijd begint om 6 uur. Die is ook in Servië in het Rajko Mitic Stadion. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar goed, ze gaan er wel spelen. Morgen dus om 6 uur. Ja, ik neem toch aan dat ze dat wel zullen gaan winnen. Ja, en zo niet, ja, dan niet. Ik bedoel, ja, dan is het ook heel simpel. Dan is er ook geen man overboord, denk ik zomaar. Dat is dus voor de Nations League dit weekend. En verder, ja, Nederland gaat volgens mij volgende week of zo weer tegen... iets Europees of interland voetbal. Jazeker, ik heb het gevonden. Aankomende donderdag 1 oktober. Dan spelen ze om 9:15 tegen Griekenland. Ook weer in de Nations League. Goed, er wordt ook gefietst dit weekend. Want de wereldkampioenschappen zijn bezig met vanavond de wegrace voor de vrouwen. Die gaan dus om Montreal heen fietsen. 180 kilometer wordt er daar gereden. En... ik zit eventjes te kijken hoe laat dat allemaal zou moeten finishen ongeveer. Maar dat kan ik natuurlijk weer niet gevonden krijgen. Nou goed, het is in ieder geval vanavond. Want dat is in Canada te doen allemaal. De heren, die rijden hun WK morgen. Nou, dan moet die site eventjes mee gaan werken. Het is echt, wat dat betreft, is het allemaal niet veel soeps wat ik hier allemaal heb. Nou ja, weet je wat? Laat maar. Het WK voor de heren is morgen. Ik ga gewoon lekkere muziek draaien. Want dat is wel hetgeen waarvoor we hier... uiteindelijk zijn. Ja, soms word ik niet goed van die websites. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Wat je wel kunt hebben hier, dat is de allerbeste muziek. Nu, Duran Duran met de

is absoluut recordhouder in de Billboard Hot 100. Want ze staat al nu 23 weken lang op nummer 1. 23 weken lang! Dat is ongezien. Ja, niemand heeft het ooit gedaan. Dus ja, en zij inmiddels wel. Ze staat er dus 23 weken op nummer 1. Daarmee heeft ze Celine Dion van de troon gestoten met... dinges natuurlijk, hè? Hoe heet het? All I Want for Christmas is You. Ja, dat was de vorige nummer 1. Goed, tijd voor het PNM weerbericht. Het is vandaag een heerlijke nazomerdag eigenlijk wel. 21 graden, volop zon. Volop af en toe een wolkje. Morgen, dan is er wel echt meer ruimte voor de zon, zeker in de middag. 23 graden kan het dan zomaar worden, maar... Vergis je niet, de nachten die zijn wel echt fris. Dus het duurt lang voordat die 23 graden bereikt is morgen. En ja, de dagen daarna, ja, ik zei het een uurtje geleden al. Ik zie dinsdag gewoon 28 graden staan. Het is niet te doen. Het is 29 september en het wordt gewoon nog eventjes volop zomer. Het is echt maar 2 dagen hoor. Dat stelt niet zo heel erg veel voor. Maar ja, het staat hier wel ingetekend op de weerkaarten. Dus... ik ga er maar vanuit dat wel een klein beetje klopt. Toch? Ja, ik vind dat je daar wel vanuit mag gaan. Het is met JFM waar je naar luistert met zometeen fijne nieuwe muziek van een vrouw die helemaal terug is. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Na deze van Bebe Rexha en Faithless, New Religion.

moeten voor deze gewoon al terug naar 2017. Want toen kwam dit uit. Thunder van Imagine Dragons. Je hoorde het hier in Omroep, of op Omroep 1M. Tijdens het programma Mathieu FM. Daarvoor nog een fijne track van Bebe Rexha samen met Faithless. Je hoorde New Religion. Vind ik altijd, ik weet niet waarom, maar ik vind het wel een fijne remake van die plaat. Ik zei het al, het is tijd voor nu muziek van een vrouw die helemaal terug is. Want vorig jaar toen brak ze haar album uit, Life of a Showgirl. Ik heb het natuurlijk over Taylor Swift. En ja, om dat een beetje te vieren, dat grote succes, want het was natuurlijk echt gigantisch het succes van dat album, is ze naar Zweden gereisd, want ze wilde dat gaan vieren met haar producers, Max Martin en Shellback. En ja, toen zaten ze daar bij elkaar, ze zaten daar in een studio bij elkaar. En ja, die twee, of die drie bedoel ik, die konden het toen toch niet laten. En die zijn nieuwe muziek gaan schrijven. Daar zijn uiteindelijk 4 nummers van opgenomen. Inmiddels. Van ja, al die tracks die ze geschreven hebben. En daar komt dus eigenlijk gewoon een nieuw album vanuit. Dat gaat The Life of a Showgirl, The Encore heten. Dus eigenlijk is het gewoon ja, een vervolg op. 4 nieuwe tracks gaan erop staan. En eentje daarvan, die hebben ze dus inmiddels als single uitgebracht. Taylor Swift. En echt waar? Dat is gewoon een heel erg goed liedje. Het is een echt Taylor Swift liedje. En ik ga met alle liefde voor je draaien. Patient Zero, de nieuwe van Taylor Swift.

Soms is dit zo lekker om te draaien. Gewoon Blur. En song 2 daarvoor ook nog Somje 1992. En nieuwe muziek dus van Taylor Swift. Die hoorde Patient Zero. Dat brengt ons bij de 2 voor 2. De twee laatste platen voor 2 uur. Want ook die twee van vorige week die hadden iets met elkaar te maken. Nou, zeg maar dat ze iets met elkaar te maken hebben. Want er zat een familiale band tussen Faithless en Dido. Want de producer van Faithless, Rollo, oftewel Roland Armstrong, dat is de zus van Dido. Of de broer moet ik zeggen, van Dido Armstrong. Dido is de zus van Rollo. Ja goed, Dido is dus familiaal verweven met Faithless. Ja, dat is de link tussen die twee. Ook vandaag weer twee tracks die iets met elkaar te maken hebben. Zometeen hoor je Marvin Gaye met Let's Get It On. Altijd eens eventjes lekker zo, hè, dat. Maar eerst eens eventjes deze. Gewoon omdat hij zo fijn is. En omdat hij ook iets te maken heeft met die Marvin Gaye. Nou goed, wat? Dat hoor je volgende week bij Nieuw Mathieu FM. Dit is MKTO en Classics. Tot de volgende! Go!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Wat een energie komt van deze plaat af. Beter konden we niet beginnen met Paultje Elstak, Rainbow in the Sky.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, we maken ons weer klaar voor een uur vol muziek. En we hebben echt, je kunt het eigenlijk... Het is een beetje de themasong van deze uitzending, kun je wel zeggen. Het nummer van Paul Elstak. Want we gaan een energieke uitzending tegemoet. Dat kan ik verklappen over onder andere de muziek die vandaag voorbij komt.
0: Zeker. We hebben gloednieuwe muziek in onze uitzending. Maar onze vers zijn veelbelovend. We gaan zeker weer een verborgen.
2: En we hebben echt, je kunt het eigenlijk... Het is een beetje de themasong van deze uitzending, kun je wel zeggen. Het nummer van Paul Elstak. Want we gaan een energieke uitzending tegemoet. Dat kan ik verklappen over onder andere de muziek die vandaag voorbij komt.
0: Zeker. We hebben gloednieuwe muziek in onze uitzending. Maar onze vers zijn veelbelovend. We gaan zeker weer een verborgen parel ergens opduiken.
2: Ja, dat is leuk, hè?

Vlaamse bodem is onderweg zo dadelijk na deze klassieker van Crowded House uit 1991, Weather With You. Inderdaad, kijken of dat we later deze uitzending weer wat verder in de tijd gaan met de tijd.

0: One Hit Wonder. Welke eendagsvlieg was dit?
1: Nou, Gotye dus en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Ja, het was een nummer uit 2011. En ja, een wereldhit die volgens mij bij iedereen bekend is. Maar ja, Gotye is ook een mooi voorbeeld van een muzikale eendagsvlieg.
2: Ja, zeker. Want na dit enorme succes heeft hij geen vergelijkbare wereldhit meer gehad. Wat ik heel erg jammer vind. Somebody That I Used To Know werd de nummer 1 hit in tientallen landen. En hij won er zelfs 2 Grammy Awards mee. Dus dat is niet niks.
1: Succesje.
2: Gotye bracht dan nog wel muziek uit, maar het succes van deze ene plaat wist hij echt niet meer te evenaren. En dat maakt hem toch opvallende naam in deze muziekgeschiedenis.
1: Ja, en die is rijk, die muziekgeschiedenis. En dat dit nummer daar een prominente plek heeft, dat mocht duidelijk zijn. Ja, het nummer gaat over een verbroken relatie, hè? Dat heb je net kunnen horen, waarbij Gotye en Kimbra eigenlijk allebei hun eigen kant van het verhaal vertellen. En ja, juist daardoor werd het eigenlijk meer dan zomaar een cliché liefdesliedje, ja, die we natuurlijk al verveel hebben.
2: Prachtig beeld ook te zien, die clip, hoe ze dat doen.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, de volgende artiest is eigenlijk alles behalve een eendagsvlieg. Dan hebben we het over Guus Meeuwis. Hij heeft natuurlijk heel veel hits op zijn naam staan. En daar is hij zielsgelukkig mee. Tranengelach in dit.
3: De regen

0: Ja, heerlijk om deze op de radio te draaien. Blondie en Heart of Glass uit de 70s dan. En dat verbaast me dan wel weer een beetje, want dat is absoluut geen 70s sound.
1: Nee, dat is echt 1979. Het is nog steeds een hit, zou ik zeggen. En dat zou je zo opnieuw uit kunnen brengen.
0: Tijdloos. Dat geldt niet voor dit nummer.
2: Vers en veelbelovend.
0: Want tijd voor nieuwe muziek.
1: Ja, zeker. En deze keer gloednieuw van Teddy Swims, Perfect Man. De single verscheen afgelopen vrijdag en gaat over iets wat heel veel mensen zich waarschijnlijk in herkennen. De druk om alles goed te willen doen. En het nummer is een voorloper van zijn nieuwe album wat uit gaat komen. Ugly heet het album op 20 januari 2027.
0: Ja, en dat is alleen al een reden om dit nummer te nomineren voor een vers en veelbelovend. Aangezien Teddy Swims natuurlijk een hitkanon is. En ja, absoluut. Eigenlijk ieder nummer van Teddy Swims is raak. Dus ik ga ervan uit dat dat ook bij dit nummer weer het geval zal zijn. In Perfect Man zingt Teddy Swims over zijn fout als partner en vader. Hij legt zichzelf daarbij een standaard op die eigenlijk onmogelijk is. Want zoals hij zelf zegt, er bestaat eigenlijk helemaal geen perfecte man.
1: Ja, misschien wij wel, maar juist daar draait het nummer om jezelf te vergeven, te accepteren. En je mag gewoon fouten maken. Hè? En volgens Teddy kun je juist onzekerheden en eigenaardigheden ook een kracht zijn. En hier is Teddy Swims, vers van de pers. Perfect Man.

0: Ah, stiekem ook wel een parel vind ik dit. De Urban Cookie Collective met The Key and The Secrets.
1: Had ik maar tijdmachine, tijdmachine.
2: Ja, we gaan weer op reis. Naar welk jaartal gaan we terug?
3: Ja, wie zou het zeggen?
4: Time after time.
5: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
2: Nou, Twan, zeg het maar.
0: We gaan naar december. En dan zie ik je al angstig kijken. Ja. Gaan we naar een kersthit.
2: Er zou wel eens een kersthit aan kunnen komen.
0: 1997. En het is geen kersthit.
2: Oké, okay,
0: klappen.
2: Godzijdank.
0: Nee, het is Wes van Alane.
2: Oh,
0: Alane.
2: Nou, dat klinkt hartstikke zomers.
0: Ja, dat is hartstikke zomers. Ik wist gar niet dat het een hit was toen, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, het was echt een grote hit. En dat werd het weer opnieuw, ook zeker na 2021, toen Robin Schulz er een remix van maakte. En toen werd het vooral onder de jongere generatie populair. Maar ja, zoals wel vaker vind ik het origineel dan toch het beste.
0: Ja, precies. Oh ja, in 2001 was hij overleden. Vandaar,
2: hij is in 2021 overleden.
0: 21 jaar bedoel ik,
2: maar volgens mij, maar dat zou ik even moeten nakijken, is dat nummer net even wat eerder al uitgebracht. Oh, okay. Dus het had geen verband met elkaar.
0: Oh,
2: maar,
0: een beetje toeval.
2: Ja.
0: Ja, maar dit is natuurlijk een mooi nummer om te draaien. Hij heeft echt wel 3 van de 4 weken heeft wel echt in december op ingestaan. Dus een terechte winnaar. En weet je wat Alane betekent eigenlijk?
2: Nou?
0: Ja, een levenslied.
2: Ach.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook zijn levenslied dan.
2: Nou, onze Afrikaanse vertaler Twan heeft het wat dat betreft maar eventjes voor je in perspectief geplaatst, het levenslied van Wes. Maar nog even Twan, want jij zei inderdaad 6 weken of 3 van de 4 weken heeft hij op 1 gestaan. Ja. Dat was dan in december. Hij heeft de hele maand november ook op 1 gestaan. En in de hele maand oktober was hij eer aan Elton John. Something About The Way You Look Tonight, I Candle In The Wind. En Wes werd opgevolgd door Barbara Streisand en Celine Dion met Tell Him. Dus Wes heeft het aardig gedaan.
0: Ja, absoluut.
2: In totaal 8 weken op 1 gestaan. Dus dat is aardig, dat is beter dan bijvoorbeeld Elton John.
0: Ja, dus alle credits dus naar Wes. Want hier is Alane.
2: Alane.
0: Alane, ja.
2: Het origineel uit...

Black Keys en Lonely Boy in Happy Hour. Dat was Lonely Boy dus. We gaan nu naar Small Town Boy van Bronski Beat. Zo dadelijk parels opduiken. Welke dat is, hoor je zo dadelijk. Twan heeft er weer een hele mooie uitgezocht.

0: Het prachtige Small Town Boy van Bronski Beat.
1: Ja, sampletje, herkenbaar. Ja. Maar dit is het echte, de OG, hè?
0: Absoluut, absoluut.
2: De verborgen parel.
1: Ja, we gaan weer, zoals gezegd, verborgen parels opduiken. Althans, eentje. In dit geval uit 2010. Van een voormalige Nederlandse poprockband, Go Back to the Zoo. En de track Electric. Electric, weet je wel.
0: Electric, ja, toch goed.
1: Ja, een nummer dat behoorlijk catchy klinkt. Ik denk dat als je hem hoort, ja, dan ga je hem ongetwijfeld herkennen. Maar jij hebt van dichtbij aan het werk gezien.
0: Ja, zeker. En daarom vind ik ook wel dat hij een keer de parel verdient. Ik heb ze ooit live gezien. En dat is, ja, ik schat ergens rond 2008, 2009 begint een beginperiode van Go Back to the Zoo in de 3FM-studio. En er was Erik Corton had toen nog een live show en daar traden die op. En ik ging speciaal er naartoe voor Go Back to the Zoo. Ik had het nummer gehoord en ik dacht, ah, dit vind ik nou een lekker nummer. En het bleek ook weer een Nederlandse band te zijn. Ik dacht, oh, er komt weer een goede Nederlandse band.
1: Want klinkt het on-Nederlands? Is het zo goed dat het on-Nederlands is?
0: Ja, vind ik wel. Ik had niet verwacht dat dit Engels nummer van een Nederlands band was. Dus nee. Ja, dat is wel leuk om te zien dan. Ja. En speelde ook erg goed live. En ja, helaas heeft dat wel niet zo lang geduurd. Want die zijn van 2008, 2016 zijn ze gestopt. Ze hebben maar 3 albums uitgebracht. Ik ken alleen het eerste album. Die was echt van A tot Z goed. Dus echt wel een aanrader. Het album heet Benny Blisto. Het is een aanrader, dus als je ergens bent en je ziet het, neem het vooral mee. Ze zijn gestopt en sommige bandleden zijn toen verder gegaan onder de bandnaam Sint Tropes.
1: Kijk, en even voor de volledigheid. Ze waren in de 3FM-studio waarschijnlijk omdat ze de 3FM-mega-hit waren in die tijd.
0: Ja, uiteraard. Dat goed is, heeft erbij verteld.
1: Een van de awards die deze band op hun naam heeft staan. Go Back to the Zoo en Electric in het laatste kwartier van Happy Hour.

Ja, geen nicht in die stad, heut nacht. Vooral niet als het regent natuurlijk. Maar dat was van Juliana Werding. Dadelijk hebben we een mooie afsluiter. Maar voordat we er naartoe gaan, eerst de Weather Girls met Raining Man.

0: Ja, we hadden eerder al Weather With You. En dit waren dan weer The Weather Girls. En die zongen dan over een, een onderwerp waar ze heel graag over zingen. En namelijk, It's Raining Men. En dat is ook wel eigenlijk weer een beetje een eendagvlieg, hè, toch, Twan?
1: Ja, ik ken geen ander nummer van hun. Dus en iedereen kent dit nummer. Dat wordt echt wel tig aantal keren per radio gedraaid natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk een prachtig nummer.
0: Hey Twan, even het volgende. Het staat een beetje deze week helemaal bom van het nummer. Van Hives. Van het onderwerp Hives. Ik weet niet of dat jij dat hebt meegemaakt. Ja, je hebt het wel meegemaakt, maar of dat je er actief gebruik van hebt gemaakt. Nee,
1: de opkomst van Hives, nou, daar is een beetje langs me heen gegaan. Maar zeker wel bij mijn vrouw. Die zat echt wel op Hives.
0: Ja, die zat lekker te krabbelen en te porren. En die barbaars in te vullen en zo. Ja,
1: maar dat was gewoon iets nieuws. Daar kan ik nog wel herinneren. Hè? Toen was er natuurlijk nog geen Facebook of zo.
0: Facebook was eigenlijk een beetje de doodsteek, hè, van Hives.
1: Ja, absoluut. En het kon een keer contact leggen via een telefoon. Wat nou zo vanzelfsprekend was, maar dat was het natuurlijk niet.
0: Ja. Nee. Nou ja, goed, het is weer terug, hè. Dus,
1: serieus?
0: Ja, het is weer terug.
1: Hoe dan?
0: Het was natuurlijk in Nederlandse handen, hè. Ooit voor 40 miljoen overgenomen van de oorspronkelijke Amerikaanse eigenaar. En in Nederland was het gewoon echt, volgens mij op een gegeven moment, de meest bezochte website die er was. Wat dat betreft, we kunnen weer opnieuw gaan krabbelen en gaan porren. Wij zijn er nog niet te vinden op Hives, maar wel op Instagram.
1: Zeker.
0: @happyhourpm, daar kun je ons volgen, toch?
1: Ja, mocht je inderdaad een verzoekplaatje hebben of je wilt iets delen met ons, doe dat vooral. Ik heb al een verzoek voor volgende week. Ik zoek een hele mooie live plaat, dus stuur ze op. En we gaan de uitzending uit met Papa Roach, The Last Resort.
0: Tot volgende week.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

Direct and Won't Fall. Dat is nummertje 28 in de Kevin Draaidoor Top 50. Ja, daar zijn we natuurlijk weer. Een hele goede dag allemaal bij deel 3 van deze lijst. Vandaag gaat die letterlijk en figuurlijk doormidden. We gaan door tot en met nummertje 20. En we gaan van ja, alleen kinderen naar de goede tijden laten rocken. Naar een geheime tuin. Naar paarse regen. En natuurlijk, we gaan nog naar het zuiden. Er gaat nog van alles gebeuren. Maar dit is ook wel een heel goed nummertje op nummertje 27. Een heerlijke band. Voor mij de beste plaat van deze band. Daarom staat hij er ook in. Dit is Toto. Oh, hoor dan toch. Heerlijke gitaartjes. Only the Children.

Ja, Toto op zijn best als je het mij vraagt. Only the Children, nummertje 27 in deze Kevin Draaidoor top 50. Ter ere van een jaar lang Kevin Draaidoor al bij Omroep PNL. Want zo snel kan dat gaan, hè, dames en heren, alsof het helemaal niks is. Dan gaan we even door naar nummertje 26. En dat nummer kwam uit 1988. Dat album is ook al een keer ooit album van de week geweest in Kevin Draaidoor. Het gaat over Europe and Out of This World. Ja, daar staat een geweldige stadionknijter op als je het mij vraagt. Die daarom natuurlijk ook hoog in mijn lijstje staat, omdat ik het een geweldig heerlijke plaat vind. Ja, en na deze plaat komen we echt op de helft van de lijst. Maar dat komt dan dadelijk zo meteen wel. Ja, dit is een heerlijke plaat uit 1988. Dit is Europe and Let the Good Times Rock.

Hoppa, Europe and let the good times rock. En daarmee, dames en heren, komen we op nummer 25 en gaan we letterlijk en figuurlijk doormidden. Het lijstje gaat doormidden, want we zijn op de helft en dan gaan we naar een plaat wat nooit echt een hele grote hit werd. Naar mijn mening een geweldige plaat is. Van het album Run for Cover is dit op nummer 25 Gary Moore en Empty Rooms.

Ja, je hebt soms van die liedjes, die zijn gewoon goed. En die hoeven niet altijd per se op single uit te komen. Dit is wel zo een. Bruce Springsteen, ja, dat Secret Garden staat niet, als het goed is, niet echt op een album, wel op verzamelalbum. En daar was het dan een extra uitgave van, als het ware. En ja, ik hoorde die plaat ooit een keer en ik was helemaal gepakt. Volgens mij heb ik hem ooit een keer op de top 2000 gehoord of zo. En ik hoorde het nummer en ik kraakte in een of andere, ja, trance klinkt overdreven, maar je gaat daar dan, je zit in dat nummer. En dat heb ik elke keer als ik dat plaatje hoor, dan ga ik op een of andere manier, neemt hij mij mee in zijn liedje en ja, dan zit ik daar helemaal in. Het is gewoon een geweldige plaat en daarom staat hij ook nummertje 24. Bruce Springsteen en Secret Garden. Ja goed, dan gaan we even terug naar 2017. Dat was natuurlijk een heel leuk jaar voor een bepaald iemand uit Venlo. Hij woonde toen in Amsterdam. Het gaat natuurlijk over Lex Uiting. En hij schreef een liedje naar aanleiding ook van het feit dat hij Prins Carnaval werd in zijn stadje van plezier, zoals je dat dan zegt, in het Venlo's. En ja, het werd niet echt een hit eigenlijk. Hè, maar voor ons Limburgers is het een soort nieuw carnavalsvolksnummer, Limburgs nummer geworden. En ik vind het ook gewoon een geweldige plaat. Als het carnaval is, gaat hij sowieso op en zo door de tijd heen. Mijn oudste dochter vraagt heel vaak aan mij, papa, mag Stadje van Plezier op? Nou, dan zetten we die natuurlijk aan. En vandaag zetten we die ook aan, want hij staat op nummer 23, dames en heren. Lex Uiting en het geweldige, gemaakt voor zijn documentaire over het vaste lovens gebeuren in Venlo. Non, het zie je.

Ja, wat een prachtige plaat is dat dan ook weer. Nummer 22, Pink Floyd en Comfortably Numb. Ja, hiervoor hadden we Lex Uiting natuurlijk aan Noordzee. Maar deze, die Comfortably Numb, dat is eigenlijk de laatste single die David Gilmour en Roger Waters samen hebben gemaakt. Het was een heel gedoe om voor allebei de juiste middenweg te vinden en hoe ze dit nummer tot gehoren wilden brengen. Waters was heel erg van het rauwe en Gilmour wilde er heel graag... Andersom. Gilmour was meer van het rauwe en Roger Waters, die wilde heel graag een orkest erbij en die wilde een orkestraal en groot en veel. En ze kwamen er maar niet uit. Dus hebben ze als band op een gegeven moment gezegd, ja, we moeten hier iets mee. Want we willen eigenlijk niet dat er iemand is die hierin iets wint en de ander iets verliest of andersom. Dus op een gegeven moment hebben ze een compromis gesloten. De rauwe gitaarsolo op het eind, die was dan voor David Gilmour. En Waters kreeg zijn gelijk door de hele plaat heen in het begin en richting het einde een beetje die orchestrale vibe te creëren. Dus meer dat orkesteren. Nou ja, goed. Het resultaat is geweldig, maar dat was ook meteen einde samenwerking Waters en Gilmour. Het duo wat heel veel goede nummers maakte met Pink Floyd kon niet meer samenwerken omdat ze allebei een andere visie hadden op het stukje muziek maken. Ja, en zo kun je maar eens zien dat meesterwerken, want dat is het eigenlijk gewoon, ja, kan leiden tot een impasse, als het maar. Als band zijnde, ja, loop je ergens tegenaan, dan moet je keuzes maken. Dus Waters verliet de band en Gilmour ging door met de rest van de band en bleef naar Pink Floyd. Ja, en de rest is eigenlijk wel geschiedenis. En van 22 gaan we naar nummer 21. Ja, van de ene knijter naar de andere. Hier is een film van gemaakt. Het nummer ademt muziek. Het is van Prince. Het is de jaren 80. Het is geweldig. Of ja, ik vind het gewoon een prachtige plaat. Het hele album is overigens goed. Maar dit is voor mij wel de allerbeste plaat die Prince ooit gemaakt heeft. En ik denk voor veel mensen. Hij staat altijd hoog in de grote toplijstjes. Ja, eigenlijk ook bij mij, want hij staat op nummer 21. Het is gewoon, ja, dit is gewoon genieten. 5 minuut 45 lang genieten van het geweldig mooie, als je het mij vraagt. En het prachtig, goed geschreven ook. Hij heeft een tijdje gehad toen hij een andere naam had. Ging hij niet meer zoveel live spelen, want toen wilde hij niet meer herinnerd worden aan het oude werk. Ik vind dat niet slim. Maar goed, die mannen, hè, soms, ja, sommigen die hebben bepaalde ideeën in hun hoofd en die... Ja, die vinden daar wat van. Maar het hele nummer, het is eigenlijk gewoon een live opname die ooit gemaakt is in 1983. En dat was een debuut voor Wendy Melvin in The Revolution. Want ja, die zat in die band. En het was eigenlijk een heel lang nummer. Ze hebben er nog een paar versen en een paar momenten uitgehaald om het toch nog, ja, om die spanningsboog niet te lang te laten worden. Nou ja, voor mij had hij ook 10 minuten mogen zijn, want ik vind het een geweldige plaat. Op nummer 21, dames en heren, natuurlijk Prince and the Revolution. En het geweldig mooie Purple Rain.

Oh, dit is wel eigenlijk heel slecht van mij. Ik was me net aan het bedenken, waarom heb ik nog zoveel tijd over? Nou heb ik gewoon de verkeerde versie van Purple Rain erin gezet. Dit kan echt niet, hè? Dit kan echt niet. Dat hebben we nog een keer van mij te goed. Dat moet ik nog wel zeggen. Na die top 50 ga ik die erin gooien in de eerstvolgende uitzending. En dan krijgen we gewoon de volledige lange albumversie met de goede gitaar, alles erop en eraan. 8 minuten zoals die hoort. En niet deze langere radioversie. Oh, daar baal ik wel van. Daar was ik niet op het letten. Dat is, nee, dat kan niet. Dat is toch wel een smetje op mijn avond vandaag. Potverdorie zeg. Goed. Dan toch gaan we langzaamaan afronden. Al moet ik nog heel eventjes een klein beetje volpraten, zie ik. Maar dat komt helemaal goed. Want volgende week, dames en heren, dan gaan we naar deel 4 van deze top 50. En dan komen natuurlijk ook alweer knijters van nummers voorbij. Hè? Dan krijgen we weer heerlijk Don Henley, Queen, de Kelly Family. Ja, de Kelly Family. Robert John on the Rack, Van Halen, Bon Jovi, Journey, Fleetwood Mac. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En dat komt allemaal voorbij volgende week natuurlijk. En de Kevin draait door top 50. Ja, dan gaan we toch wel richting tot en met 10 zeker daardoor duwen weer. Want de laatste avond, ja, dan komen de pareltjes van mij, voor mij dan naar boven. En daarmee zitten we toch nog wel weer langzaam bij de laatste plaat van vanavond. Ja, het is 1978, de 77 als het album uitkomt. En 1979 als de single echt uitkomt. Ja, de single komt wat later uit als het album. Die wordt niet zo heel goed geaccepteerd of die wordt niet echt goed binnengehaald. Maar het is een knijter van een plaat als je het mij vraagt. Hier begint voor mij alles wat met rockmuziek en het iets hardere rockmuziek te maken heeft. Het vertellen van een verhaal, alles komt hier samen. En Jim Steinman, want het gaat natuurlijk over Meat Loaf. Ja, die had een inspiratie. Ja, die heeft het nummer geschreven. Er was heel veel commentaar vanuit de schrijversstoelen toen ze met hem het nummer aan het maken waren. Want hij bleef maar doorgaan in dat nummer. Dit moest er nog bij en er moest eigenlijk nog een motor bij en er moest nog gezongen worden over een ongeluk. En hij haalde eigenlijk zijn idee over de film Psycho van Alfred Hitchcock. Daar helemaal in het begin, het eerste openingsshot, zie je iemand die uitkijkt over een vallei en dan ja eigenlijk richting het Bates Motel. En dan wil je eigenlijk wegvliegen like a bat out of hell. Hè? Zo wordt die opgebouwd. Dus ja, dames en heren, dit is dan nummertje 20. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond, dag, noem het maar op. En volgende week zijn we gewoon weer terug met Kevin Draai door de top 50, avond 4 van alles. En ik verlaat jullie met Bat Out of Hell. Tot volgende week. Dikke doei.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah!

De mama appelsap startte natuurlijk van Michael Jackson 1982 weer. Welkom hier bij een uurtje André Anders. Iedere woensdag en zaterdag te horen hier bij Omroep 1M. Vandaag Michael Jackson als heerlijke opener. Ja, en wat gaan we dit uur natuurlijk meer doen? We hebben heel veel wat foute uurmuziek wat we binnen hebben gekregen op verzoek. En verder laten we gewoon de revue passeren wat er allemaal nog binnenkomt. Want er kan nog van alles zijn in het uurtje André Anders. Nou, laten we dan maar eens even lekker verder gaan. Iets wat meer uit deze tijd is natuurlijk Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Welkom bij...

Walk This Way natuurlijk van Run DMC, deze versie. En het origineel natuurlijk van Aerosmith. En die is in 1975 uitgebracht. En Run DMC heeft deze gecoverd weer in 1986, de hip-hop band. En het nummer werd een grote hit. Niet alleen in hun thuisland, de Verenigde Staten, maar op heel veel plaatsen in Europa. En natuurlijk daarbuiten. Ook daarbuiten komt deze. Lekker uit de 80's, Men at Work.

zeggen van Golden Ewing. Een burning stuntman. Zo zie je wel eens dat er nummers die in het verleden uit zijn gebracht weer op één keer heel actueel kunnen zijn of weer opnieuw terugkomen in de top 40. Precies 18 jaar geleden is het nummer opgenomen waar we daar gaan spelen van Ilse de Lange, So Incredible. Maar door TikTok is het 18 jaar geleden is het opgenomen en nu 18 jaar later is het weer een grote hit en vinden we het nummer weer terug in de top 40. Dus Ilse de Lange, het is toch wel een geweldige...

De Maroon 5, Move Like Jagger. Hey, we zitten in het foute uur. En er zijn ook van die zomerhits van vroeger, heel lang geleden. Die werden gewoon één grote hit. Maar dat duurde wel even voordat het een grote hit was. We gaan naar de shorts. 1983 brachten zij een nummer uit. Eerst Engelstalig. Waarvan de platenmaatschappij zei, nou, daar gaan we niks mee doen. Dat vinden we niks. Laten we dit gewoon vertalen. Nou, Jacques Tenijs heeft dat toen gedaan. En het werd een grote wereldhit. Het werd later nog vertaald in het Frans, Spaans, Duits. En ja, Engels, het zat er wel bij, maar het was toch eigenlijk het fijnste om naar de originele versie...

Elvis Presley en Junkie XL. Hey, we gaan dit jaar weer naar het Songfestival. En dat wordt in 2027 gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. En Nederland zal daarbij zijn. We gaan naar Joost, Europapa.

Patrick Hernandez. 1979 schreef hij het nummer Born to be Alive. Het wordt trouwens eigenlijk een klein beetje gezien als de laatste grote hit van het disco-tijdperk. De originele versie, de albumversie, duurt maar liefst 7 minuten en de singleversie de helft ervan. Nou, die hebben we ook zo ongeveer gedraaid. Hier bij André Anders. Hey, de laatste in dit foute uurblokje gaan we lekker Nederlands doen met Justin de Wild en Cheerio.

Alweer uit 1997, Heilig Antonius van Rauwe Heijs, afkomstig natuurlijk van het album Water, Lucht en Liefde. Het was het vierde en het laatste nummer wat van dit album afkwam. Ah, blijft er altijd heerlijk om naar te luisteren. Hier bij André Anders. Hey, we gaan snel verder met Multicolor.

1994, wet, natuurlijk, Love is All Around. Origineel komt dit trouwens uit 1967 van The Twerks en dit is toen opnieuw uitgebracht en werd wederom een grote wereldhit. Hey, we gaan er lekker uit hier bij André Anders en dan gaan we doen wat een lekker rustig nummer voor vandaag. Wet Wine van UB40. We zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende André Anders.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ja, een hele goede middag. Het is 5 uur en dus weer tijd voor de PNM Top 15. En vanzelfsprekend met de tip van de week. Dat over een klein uurtje richting de klok van 6 uur. Stay tuned en geniet van een vol uur met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. We gaan het zien en uiteraard horen in het komende uur. Dit is de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, Alex Warren en Passenger. Inmiddels 13 weken in ons overzicht. Komt van 11 en nu dus op nummer 15. We gaan naar nummer 14, de eerste nieuwkomer. Douwe Bob met Note to Self. En het nummer kreeg al ruim voor de release een vliegende start. Douwe Bob zong het op 21 april jongstleden bij Eva, waarna de livebeelden veel reacties losmaakten. Ook Zac Brown kreeg de uitvoering onder ogen. Hij nodigde Douwe vervolgens uit om Note to Self samen met de Zac Brown Band te spelen voor zo'n 20.000 bezoekers in Spitsburg. Daarna volgde nog een gastoptreden in Columbus. En bij ons nieuw binnen op
1: nummer 14.

0: Douwe Bob, nieuw binnen op nummer 14 in de PNM Top 15 met Note to Self. Van 14 naar 13 gaat Karol G samen met Bruno Mars met de titel Still.
1: Nummer 13.

0: Boom brengen Samuel Welte en Russo hun krachten samen tot een frisse, vrolijke plaat die meteen aanvoelt als zomer. Beide zangers hebben de laatste jaren flink hun stempel gedrukt op de Nederlandstalige feest- en popmuziek. En juist die combinatie maakt dit nummer zo aanstekelijk. De herkenbare stem van Samuel gaat hand in hand met de moderne productie van Russo en dat levert een lekker meezingbare track op. Het verhaal achter Boom zit slim in elkaar en zorgt voor een glimlach. In het nummer hebben Samuel en Russo allebei een oogje op hetzelfde meisje, maar in plaats van elkaar te beconcurreren, gunnen ze haar juist aan de ander. Ze vinden allebei dat ze beter bij de ander zou passen en proberen elkaar zo als echte wingman te helpen. En die speelse insteek geeft het lied een lichtvoetige, humoristisch randje dat perfect past bij dat vrolijke nummer. We gaan er naar luisteren. Nieuw binnen op...
1: Nummer

Carol G en Bruno Mars op nummer 13. Komende van 14. We gaan naar nummer 12. De tweede nieuwkomer. Samuel Welte samen met Russo. En wanneer twee artiesten uit de nieuwe generatie de handen ineens slaan, dan gebeurt er iets moois.

0: Ja, dat was hij dan. De tweede nieuwkomer. Boom van Samuel Elten samen met Rousseau. We gaan naar nummer 11, komende van 9. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer 11.

0: Ja, de overtuigende klanken van Bruno Mars en On My Soul. Op nummer 11. We gaan richting de top 10 van deze week. En dan heb ik het over de PNM top 15. Op nummer 15 heb je later ingeschakeld. Dan heb je Alex Warren gemist met Passenger. Op nummer 14 heb je dan Douwe Bob met zijn nieuwe gemist. Note Yourself. Of Note To Self is het om precies te zijn. Op nummer 13 staat Carol G met Bruno Mars met Still. Nieuw binnen Samuel Welton met Russo en Boom. En zojuist hoorde je dan Bruno Mars met On My Soul. De top 10. Met namen zoals Roxy Dekker, Samber, Ella Langley, Stella, etc. etc. Dus alle redenen om te blijven luisteren tot de klok van 6 uur op zijn minst. Op nummer 10 van 13. Ah kijk, daar zit Schot in. 3 weken in ons overzicht. Ik heb het over Solmieu en Fields Part 2.
1: BNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ja, je ziet ze de laatste tijd weer veel op tv voorbij komen. Sans milieu, het zal niet zonder reden zijn. En waardoor me wellicht de stijging is veroorzaakt van 13 naar nummer 10. We gaan naar nummer 9 van 7 komende. Al 19 weken in ons overzicht. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer 9.

0: Zo langzaam, zoals hij gekomen is in de PNM Top 15, zo langzaam verdwijnt hij ook weer. Hoogste positie was de tweede plek en heb ik het over 5 weken geleden. En nu dus op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Een stijger, ja. Het zit er ook dik in. Hè. Volgend jaar dan, is zij als de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest. Verkopen ze toch de Johan Cruijff Arena in 1 mum uit. Ik heb het over Roxy Dekker met haar allernieuwste Bare Minimum.
1: Nummer 8.

0: En met Roxy Dekker zitten we zo halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met nummer 8 gehad. We gaan er nog 8 doen. De nummers 1 tot en met 7 uit de lijst. En uiteraard de tip van de week. En wie is het? Ik kan je vast iets gaan verklappen. Het is een Nederlandse artiest. Daar gaan we.
1: Nummer 7.

Vorige week nog in de top 5 op nummer 4 en nu op nummer 7. Karen Whitcomb en Kingdom of Fear. We gaan richting die top 5, maar niet voordat we naar plek 6 zijn gegaan. Ook eruit uit de top 5. Vorige week nog op nummer 3. 15 weken trouwens in de lijst. Ik heb het over Jugal en Solto met de titel Jamaican. Nummer

0: Op een nog respectabele plek, nummer 6 in de PNM Top 15. We gaan richting de Top 5, waarin namen staan zoals Ella Langley, Samber, Shakira, nog steeds geen bye-bye met Die Die. Maar we gaan eerst naar een overzicht op nummer 10. Sommige met Fields Part 2, 3 weken in de lijst op 10 dus. Op nummer 9, Teddy Swims en Mr. Know It All. Op nummer 8, Roxy Dekker met Bare Minimum. Op nummer 7 zien we staan Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En zojuist hoorde je Jugal met Salto en Jamaican. Wat ik al eerder zei, namen zoals Ella Langley, Stella Lefley, etc. Nu de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Maar in welke volgorde? Ja, dat is het hete hangijzer. Nou, laten we beginnen. Van 8 komende. Samber, hij is er nog steeds niet klaar voor. Op zijn lichaam. Inderdaad, my body isn't ready. Op.
1: BNM. Top 15.

0: Elke week schuift hij een paar plekken naar voren, langzaam maar zeker. En deze week 3 plaatsen richting de nummer 1. Of hij dat gaat halen, dat zien we en horen we allemaal volgende week of de weken erna uiteraard. Op nummer 5 dus Somber and My Body Isn't Ready. Op nummer 4, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook zij schuift week voor week een plekje naar voren. En in dit geval was het van 5 naar...
1: Nummer 4.

0: Op de vierde plek, richting de top 3, Ella Langley met Chosen Texas. En wie je ook in de gaten moet houden, diegene die op nummer 3 al staat. Ook weer zo'n country nummer. Ik heb het over Stella Lovely. En haar titel is Boston.
1: Nummer 3.

0: Ja, twee nieuwkomers in de top 5. Ik heb het over Stella Lavely en Ella Langley. En zij moeten het op gaan boksen tegen de twee oud-gediende The Bossa en Shakira samen met Burna Boy. Ja, wie gaat de strijd winnen? Nou ja, blijf luisteren naar de PNM Top 15. Zeker de komende weken, dan hoor je inderdaad wie straks dan die nummer 1 positie gaat pakken. Maar nu nog voorbehouden aan The Bossa, want op de 2 nog steeds geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Nummer

0: Dat was het dan, Shakira en Burna Boy met Die Die. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. En dat is in dit geval Ilse de Lange met So Incredible. En dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren vaker te zien. En toch had Ilse nooit gedacht dat haar hit So Incredible uit 2008 viral zou gaan. Ik kom superlatieve tekort. Het is heel gek allemaal. Ik kan het niet goed bevatten, aldus de Lange. Haar hit So Incredible van het in 2008 verschenen album Incredible wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Het begon onder meer met een video van de TikToker Aisha Viz, bekend van dansfilmpjes in haar kruidvatuniform, die haar liefde voor het opgewekte nummer uitsprak en het in nieuw leven wilde inblazen. En ook schaatskampioene Jutta Leerdam, die op TikTok ruim 3 miljoen volgers heeft, ging met So Incredible aan de haal. Nou, alle redenen om bij ons ook Ilse de Lange als tip van de week neer te zetten. So Incredible, tip van de week.
1: BNM Top 15.

0: Ilse de Lange met zo'n incredible de tip van de week. Rest mij alleen maar te zeggen, geniet van het weekend en geniet van de...
1: BNM Top 15 Nummer 1.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: se sala vi baby.
1: Reason Cole in 9 years old.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

at Ajax.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja!

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelserijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.